Nederland geen treinen, bussen en trams. Om 4 uur begint er een landelijke OV-staking. Vakbonden FNV en CNV willen zo een statement maken tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om het verhogen van de AOW-leeftijd en het inkorten van de WW. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS waarschuwt dat er ook daarna treinen kunnen uitvallen, omdat de dienstregeling weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Op het WK voetbal hebben Engeland en Ghana gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 0-0. Beide landen komen daarmee op 4 punten in de groep. En dat is vrijwel zeker genoeg om door te gaan naar de volgende ronde. Eerder op de avond won Portugal met 5-0 van Oezbekistan. Dat is mede dankzij Cristiano Ronaldo, die 2 keer scoorde. Het weer, het is droog bij een graad of 19. De komende uren koelt het een paar graden af. Overdag opnieuw zonnig, met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers beginnen over een uur met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles dan weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. En de storing met treinen in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 12:30 reden de eerste treinen weer. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen en uitvallen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in de steden Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Ook zijn er scholen die helemaal dicht gaan. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK voetbal. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde eerder op de avond 2 keer in de wedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd won Portugal uiteindelijk met 5-0. Ronaldo's rivaal Messi speelde ook op 6 WK's, maar die scoorde niet in 2010. Het weer, het is droog en het is een graad of 19. Overdag opnieuw zonnig, met dan temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, dan mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg op 96.4
1: en 106.7 FM.
2: Said you hated the ocean, but you're surfing now.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneun om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. OV-medewerkers gaan rond deze tijd staken. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer over de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 's ochtends. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. Dat is 70 keer meer dan een jaar eerder, meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt ook dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar bezig zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgen Spanje en Syrië. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij twee treffers van Cristiano Ronaldo. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op, het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Die ontsnapte waarschijnlijk zaterdag. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat het helemaal niet kon. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park in Hilvarenbeek. Beekse Bergen gaat proberen om de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Overdag opnieuw veel zon met temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog iets warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur. Radio Spannenburg.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met een staking. Daardoor rijden er in het hele land geen treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Dan gaat het onder meer om de verhoging van de AOW-leeftijd. De staking duurt tot 8:00 's ochtends, maar NS denkt dat ook daarna nog treinen zullen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. Bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn vaker kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als een ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Het gebeurde vorig jaar 270 keer en dat is een stijging van 35% ten opzichte van een jaar eerder. Het meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. De meeste kinderen werden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. In Duitsland rijden de treinen weer. Gisteravond kwam het treinverkeer van Deutsche Bahn stil te liggen. Er was een storing in het communicatiesysteem. Dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen machinisten en de verkeersleiding. Ook worden wissels daarmee in de gaten gehouden. Rond 00:30 reden de eerste treinen weer. Het is onbekend wat de oorzaak is van de storing in Duitsland. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0 en dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De topspeler zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunt op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag opnieuw zonnig bij temperaturen tussen de 30 en 35 graden. En donderdag wordt het nog ietsje warmer, mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem eigenlijk al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Fries en orendialecten jest in streektaal radio. Waasje om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Lars Militsen met het NOS Journaal. OV-medewerkers zijn begonnen met staken. Daardoor rijden er vanochtend geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Het is een actie tegen bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. De staking duurt tot 8 uur vanochtend. Maar NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles moet worden opgestart. Overal in Nederland worden maatregelen genomen vanwege de hitte. Komende dag geldt in bijna alle provincies code oranje. Thuisbezorgd stuurt daarom geen bezorgers de straat op, behalve in steden als Groningen en Leeuwarden. En veel scholen stappen over op een tropenrooster met kortere lesdagen. Code oranje geldt vanaf 12 uur in het midden en zuiden van het land. In Groningen, Friesland en Drenthe geldt code geel. Het gaat niet goed met de kinderrechten in Nederland. Op de Kids Rights Index staat ons land nu op plek 22. 4 jaar geleden stond Nederland nog in de top 10. De daling heeft onder meer te maken met obesitas onder kinderen, wat vaker voorkomt. Ook lukt het volgens Kids Rights niet goed om problemen aan te pakken als kinderarmoede. Op het WK voetbal heeft Portugal ruim gewonnen van Oezbekistan. Het werd 5-0. Dat is mede dankzij 2 treffers van Cristiano Ronaldo. De voetballer zette daarmee een record neer. Hij is de eerste voetballer ooit die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De wedstrijd Engeland-Ghana leverde geen doelpunten op. Het bleef 0-0 en Kroatië won met 1-0 van Panama. Safaripark Beekse Bergen is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is mogelijk een gracht overgezwommen, terwijl de dierentuin dacht dat dat helemaal niet kon. Het gebeurde waarschijnlijk zaterdag. Daarna is de mannetjesaap meerdere keren gespot in de omgeving van het park. Beekse Bergen gaat proberen de aap te vangen door hem te verdoven. Het weer, het is droog bij een graad of 19. Later vandaag veel zon bij 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is die Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: Bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasterloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.
2: U te top, mijn selecta.

seconds. Jordan is, there's 90 cells.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er rijden vanochtend op veel plekken geen of minder treinen, bussen, trams en metro's. Vakbonden FNV en CNV staken vanwege het inkorten van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken.
2: Mensen hebben zich eigenlijk verzekerd of het idee gehad dat ze verzekerd waren tegen ziekte, tegen werkeloosheid. En op een achtermiddag bedenken drie partijen met elkaar dat ze daar wel eens op kunnen bezuinigen. En dat gebeurt heel radicaal en dat raakt iedereen heel hard.
1: De OV-staking duurt tot vanochtend 8 uur. De NS denkt dat ook daarna nog treinen uitvallen, omdat alles weer moet worden opgestart. En bovendien rijden er minder treinen vanwege de hitte. Er zijn meer kinderontvoeringen in Nederland. Daarvan is sprake als één ouder een kind meeneemt naar het buitenland zonder toestemming van de andere ouder. Vorig jaar gebeurde dat 270 keer. 70 keer vaker dan een jaar eerder. Dat meldt het Centrum Internationale Kinderontvoering. Dat zegt dat ouders vaak niet beseffen dat ze strafbaar zijn. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, daarna volgens Spanje en Syrië. De treinstoring in Duitsland is voorbij. Het treinverkeer van Deutsche Bahn werd gisteravond stilgelegd vanwege een probleem met het communicatiesysteem. Rond 00:30 vannacht reden de eerste treinen weer. Cristiano Ronaldo heeft een record verbroken op het WK. Hij is de eerste voetballer die op 6 verschillende WK's heeft gescoord. De Portugees van 41 scoorde gisteravond 2 doelpunten tegen Oezbekistan.
3: Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Cristiano Ronaldo voor nummer 2. Hij is het nog niet verleerd. Hij heeft alle discussies gehoord en hij antwoordt met 2 doelpunten.
1: De wedstrijd Engeland-Ghana leverde vannacht geen doelpunten op. Het bleef 0-0. En Kroatië won met 1-0 van Panama. Dan het weer nog zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland en 30 tot 33 graden aan de kust. Dit was het NOS Journaal.

Ekkeres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek stier centraal in gewoon Friesk. Sneum om 3 uur en snijn om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd wordt het treinverkeer weer opgestart. Vakbonden FNV en CNV hadden opgeroepen afgelopen uren te staken vanwege de inkorting van de WW en versobering van de uitkering voor langdurig zieken. Ook medewerkers van bus, tram en metro legden het werk neer. Daardoor was het rustig op de stations, al wist niet iedereen van die staking.
2: Och, ik ben haast op de fiets hier naartoe en ik kreeg geen kant op.
3: U had het niet gehoord?
2: Nee, ik heb het niet gehoord, nee.
3: Ja, wat nu?
2: Geen idee. Nu. Ik ga even kijken wat ik kan doen en anders terug naar huis.
1: Volgens de NS kan het wel even duren voor alles weer is opgestart. En ook rijden er vandaag minder treinen vanwege de hitte. In Sevastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt een Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het Schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en Nederland. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Het gaat niet goed met de rechten van kinderen. Op een internationale ranglijst is Nederland in 4 jaar tijd gezakt van de top 10 naar plek 22. Dat komt onder meer door de kwaliteit van jeugdzorg. Organisatie Kids Right maakt zich zorgen.
4: Eigenlijk is het bijzonder pijnlijk dat een rijk land als Nederland alle kennis heeft waar het misgaat en niet in staat is om echt iets te doen voor deze kinderen.
1: In Nederland zijn ook steeds meer kinderen met obesitas en er zijn problemen met de aanpak van kinderarmoede. Het weer, zonnig en heet, 34 of 35 graden in het binnenland en aan de kust 30 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De jeste team muziek bij de koffie. Snijm om alvoeren.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het hitteprotocol van Rijkswaterstaat is voor vandaag en morgen uitgebreid naar alle provincies. Maandag werd het in eerste instantie alleen afgekondigd voor Limburg en Noord-Brabant. Sinds gisterochtend geldt het ook voor Gelderland, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland, meldt Rijkswaterstaat. De grote staking in het openbaar vervoer is vanochtend rustig verlopen. Op de grote stations was het vrijwel leeg. De meeste reizigers wisten van de staking. Inmiddels rijdt het OV weer. Al kunnen er nog treinen uitvallen of vertraagd zijn, zegt NS.
2: In principe staan alle treinen klaar. Alleen ons personeel moet natuurlijk ook nog op de juiste plek zien te komen. Waardoor misschien niet iedere trein direct om 8 uur heeft kunnen vertrekken. Rond het middaguur verwachten we echt weer de geplande dienstregeling te rijden.
1: Ook het bus-, metro- en tramvervoer lag vanochtend plat. De medewerkers staakten vanwege de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid. Pro dient vandaag in de Kamer een voorstel in om mensen bewuster te maken van hun digitale nalatenschap. Volgens de partij weten veel mensen niet wat er na hun overlijden met hun sociale media moet gebeuren. En daarom pleit Pro voor een campagne en aandacht voor het onderwerp in computercursussen. Het aantal meldingen van kindontvoeringen neemt toe. Het gaat vaak om gevallen waarbij een van de ouders een kind meeneemt. Zo'n ouder denkt dat te mogen doen, omdat het zijn of haar kind is. Maar dat klopt niet, zegt het Centrum Internationale Kinderontvoering.
3: Het is ook de kind van een ander. En een kind heeft recht op omgang met beide ouders. Zodra je met een kind gaat reizen over de grens, moet je het formulier invullen of moet je toestemming kunnen aantonen van de achterblijvende ouder.
1: Zeker 3/4 van de ontvoeringen gebeurt door de moeder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. En het weer zonnig en heet. 34 of 35 graden in het binnenland, 30 tot 33 aan de kust. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
7: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uws Friese landschap, jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur. Radio.

sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Sieroeren.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Organisaties bereiden zich voor op de komende hitte. Over 2 uur gaat code oranje in van het KNMI vanwege de warmte. Rijkswaterstaat gaat vanwege die hitte gestrande automobilisten sneller helpen. Er staan bergers klaar om iemand snel van het hete asfalt te kunnen halen. Op sommige plekken kan dat asfalt boven de 50 graden worden. Ook de ANWB zet extra mensen in. Op de weg is het overigens niet drukker dan normaal vanwege de vakantieperiode. Ook het OV is weer op gang gekomen na de staking van morgen. De NS rijdt wel met minder treinen vanwege de hitte. Ook in de rest van Europa zorgt de hitte voor problemen. In het meest westelijke puntje van Frankrijk zitten zeker 68.000 huizen zonder stroom. De warmte zorgt daarvoor storingen in het elektriciteitsnetwerk. Naar verwachting zal de stroomuitval in Frankrijk nog de hele dag duren. Het blijft onrustig binnen het Openbaar Ministerie, schrijft NRC. In november stuurden al zo'n 3000 medewerkers een brandbrief naar de leiding vanwege niet goed werkende computersystemen. Volgens NRC heeft nu een speciale actiegroep die zou helpen om deze problemen binnen het OM aan te pakken, zichzelf opgeheven. Ze stoppen ermee omdat het door de hoge werkdruk niet meer lukt om zich voor de actiegroep in te zetten. In een mail schrijven ze dat de computersystemen nu wel iets beter werken, maar dat nog lang niet alle problemen ermee zijn opgelost. Veel te weinig mensen hebben iets geregeld voor hun online accounts als ze komen te overlijden, zegt Progressief Nederland. Volgens de partij hebben 8 op de 10 mensen niet geregeld wat er dan moet gebeuren met bijvoorbeeld hun wachtwoorden voor Facebook of een cryptorekening. Soms moeten nabestaanden het gezicht of de vingerafdruk van een overledene gebruiken om bijvoorbeeld in een telefoon te kunnen komen. Pro-Kamerlid Katman roept het kabinet daarom op om te komen met een bewustwordingscampagne. Het weer, het is zonnig en heet vandaag dus. 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, namelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hebben we tijd van gezellige muziek, het de piratentijd. Hier is Romke met de eerste oren Frisianemix.

Ik zie de zon. Hele goeie morgen, mensen. Ja, nou ja, de zin, misschien aan me denken van... nou, dan mocht er mij wel een wolkje voor de zinnen komen. Want ja, het is natuurlijk nog gieter dat de zinnen schijnt. En het is al zo warm. Nou, toch maar. Maar het vindt al een mooi versje van Corrie Konings... en een mooie opening van dit programma op deze warme dag weer. Nou, fijn. We maken er toch een mooi muziekprogramma van. Ik hoop dat we me nog dan willen lustrie. We beginnen verder met de snippenvangers in Bakhuizen. Ja, die hebben een mooi versje opgenomen dat je 1000 Suisse jonge meidjes. Nou ja, dat is een heel soort. 1000 mooie famkes.

Nou, zij is er maar krek. Ja, ja, waarom zou dat nou ik slecht zijn als je een malleboom bent? En Grunninger is niks minder dan de Vries natuurlijk. Ja, ze stem. Maar kan wel eens een beetje simmen karoer. Maar we zijn toch grote vrienden. Ria en de Funny Boys, die brachten de Grunninger malleboom. Nou, hartstikke bedankt. Maar we beginnen verder met Angela Lidin en Ali Carlson. Die hebben een country festje met de titel Freedom. Freedom Calls.

Het is hoerel warm. Het is op een jouw rik vast tegen warm. En ik denk dat Jannie en de Reina lekker aan de koffie zitten. En door kalm onderen. Want ja, dat, maar die warmte moet je net al te drok maken. Nou Jannie, bedankt voor die verzoekje.

Nou, dat weer een polke die gaat even door de vlinders. En ja, dat zie je natuurlijk net, maar dat is net zo belangrijk. Maar Leni en Ludwig, die spelen dat en zijn nemen dat de smetterlingenpolka. Nou, past wel mooi bij dit waar. Die vlinders, die zal ik wel warm hebben. Maar Leo van Helmond, die heeft wat oorzoend. Die zegt een vogeltje. Ja, en net een gewoon vogeltje. Een heel mooi vogeltje.

Ja, ja. Zomerzon, strand en zee, wie van Danny Cardo en Annette. Even hoe dat mooi waar. En ja, misschien die zeggen, ja, wat moeten we dan? Je kan in buiten doorzetten, ja, maar de rest waren we groepen in het wetter. En wij zullen het dan kennen. Nou, er ben op website van, de website van Radio Spannenburg zit waar wij de zwemmen kennen. En het Tjoekermar, die is heel positief. Maar er binnen orenplak en daar is het net zo positief. En dat is op Rea Hel, daar wordt het oude rieden. En de Ulesprong wordt het ik oude rieden. En het Lempste Strand is positief. De Hege Gijzen is positief. Even zien, de Sletten met Mar is negatief. Zwemmen, Aura, wat oude rieden. Hele huizen, nou, dat is de kans op gezondheidsklachten. Dat is ook wel wat. De Lang van de Wielen, kans op gezondheidsklachten. Dan hebben we nog het, de Woord Fan, die is positief. De Skipsleert op jou is ik positief. Hoe is het mogelijk? Het Nannewiet is ik positief. Nou, dan weet je maar een beetje waar je me heen kennen. Maar misschien willen we naar de zee. Want Rie Valk, die besjongt dat. Rie Valk, maar als ik de golven aan het strand zie.

Nou, dan weet dan een lekkere country van Jack Jersey, my breaking up. En daarvoor je Bouke, my Mr. Lonely. En eigenlijk echt een country festje. En dan ben je nou verder met Jantje. Ja, want Jantje die zei, ik maak ze me nergens druk hoor. Nee, laat het zonnetje maar lekker schijnen. Dat doet het trouwens in het Hollands, maar laat het zonnetje maar schijnen.

Nou, je bent misschien weer het wie André van Duin. Maar als de zon schijnt. Hij is nog optimistisch. Ja, nou beginnen Justin Tup. Ik weet niet echt hoe het uitspreken moet. En Lorine Man. En die hebben gewoon gezegd, ja jongens, doe maar net al te kalm, man. Hurry up. Dat is het beste. Hurry up.

0: I just hope he won't get back home till after 10.
1: He'll be late.

Nou, ik weet niet wat er gebeurd is. En nou, een zomernacht, Pierre van Dam en Mieke die kwamen mij na de zomernacht. Ja, en Kees versluisde hier Sjans. Ik in de zomernacht denk. Nou, Frederik de Zwetser die zei, mag ik het net uit? Doe maar gewoon. Gewoon.

Niet heel een heel degewone boerenzoon. Frederik de Zwitser. Wat een prachtig mooi visje. Maar misschien het is zo dadelijk tijd voor de nieuwsberichten. En dan moet ik er even uit. Dus een stukje van de Vrijbuiters. Een instrumentaaltje met de titel A Lady. Nou, wat mij betreft is straks aan de achterkant van het nieuws.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overoeren.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In het onderzoek naar stembusfraude in Gorinchem zijn 6 mensen aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ze komen uit Gorinchem en worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. Politie en OM denken dat handtekeningen op volmachten zijn vervalst. Bij de landelijke gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart waren er in Gorinchem al sterke aanwijzingen voor fraude. Eind april werden de verkiezingen daarom daar opnieuw gedaan. Het onderzoek naar de fraude loopt nog. De OM sluit meer aanhoudingen niet uit. Kinderen stonden tijdens de coronacrisis niet bovenaan het prioriteitenlijstje van de overheid, zegt de kinderombudsman Margriete Kalverboer. Ze wordt momenteel verhoord door de speciale commissie van de Tweede Kamer die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid maar weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen voor Duitsland, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu 8 fregatten bij een andere scheepsbouwer. Meerdere organisaties hebben maatregelen genomen tegen de hitte. Over een uur geldt code oranje in bijna het hele land, waarmee het KNMI waarschuwt voor de warmte. Rijkswaterstaat gaat gestrande automobilisten sneller helpen, omdat het asfalt boven de 50 graden kan worden. Ook bruggen hebben last van de warmte. Omdat brugdelen uitzetten, komen ze vast te zitten. Omdat koelen met water erg duur is, gebruikt de provincie Zuid-Holland vandaag een slijptol om brugdelen in te korten als dat nodig is. Het weer zonnig en heet dus, 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden nog iets warmer worden, dan wordt het mogelijk 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het hebben we tijd van gezellige muziek uit de piratentijd. Hier is Romke met de 12 uur Frisianemix.

0: Ja, ja.
1: Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Wacht even, wacht even, wacht even. Sorry, moest even, even, even wachten. Oh, waarom wacht het er nou even net? Wat verdikken die delen.
2: Ik ging wat te smeuren.
0: Hij wil net wachten.
2: En ik ruik een enorme brandlucht.
3: Oh, meneer Marsman, dat zal waarschijnlijk mijn sigarenpeuk zijn. Die heb ik er straks op de lessenlijst neergelegd. Ik zal hem even uitmaken.
2: Nee, zegt Doris. Ik heb liever dat je hem met je water gaat halen voordat de brand komt.
3: Goed, meneer Marsman. Een ogenblikje. Zeg, meneer Marsman. Moet je eens even kijken?
2: Ja, wat is er, Doris?
3: Er zit een gat in me emmer, een gat in me emmer, een gat in me emmer. En wat moet ik nou?
2: Nou, maak het, heer Doris. Kom, maak het. Vlug, maak het. Ach, kom nou, heer Doris. Kom, maak het nou gauw.
3: Ja, is goed, zal ik even doen. Gewoon even maken. Even het emmertje maken. Ja, ja. Maar zeg, jongens, met wat moet ik het maken? Dat gaatje, met wat zal ik het maken? Dat gaatje.
4: Met een takkie hier, Doris. Een doodgewoon takkie. Een takkie hier, Doris. Een takkie, een tak.
3: Ja, ja, met een takkie. Tja. Hoe maak je nou een emmer met een takkie? Ik heb er nooit van gehoord. Dat takkie, dat past niet, het past niet. Dat takkie, past niet in dat gat.
5: Hak dan, heer Doris. Ja, hak dan dat takkie. Kom, hak dan dat takkie. Gewoon maar kapot.
3: Hakken. Heel goed. Uiteindelijk zeer logisch gedacht van de man. Gewoon hakken. Maar dat is niet zo makkelijk. Wat valt er te hakken, met wat moet ik hakken? Ik heb niks om te hakken, waar hak ik nou mee?
6: Met een hakbel, kijk daar ligt een hakbel. Kom, pak nou die hakbel en hak het in twee.
3: Wel ja, wel ja. Hak de boel maar kapot. Dat is ook gauw gezicht. Moet je die bijl zien? Die bijl is niet scherp, het is een heel oude hakbijl. Die bijl is niet scherp, hij is bot.
6: Slijp dan die hakbijl, kom ga hem nou slijpen. Je moet hem gaan slijpen, kom wees nou eens vlot.
3: Vlot? Het is geen kwestie van vlot, weet je. Gaat er hier om, als je moet slijpen, dan moet er ook geslepen kunnen worden. En dan rijst toch nog de vraag, waarmee moet ik slijpen? Hoe zal ik hem slijpen? Ik heb niks om te slijpen. Op wat slijp ik nou?
4: Op een steen moet je slijpen. Kom, zoek dan wat stenen. Een steen om te slijpen, daar ligt er wel een.
3: Inderdaad, daar ligt er een. Een heel mooie steen zelfs. Het is er nog een naar het rotsgebergte. Maar nou moet je opletten. Die steen is wat droogjes. Oh, wat een droog steentje. Die steen is wat droogjes. Die steen is te droog.
6: Dan maak je hem vochtig. Kom, maak de steen vochtig. Schiet op, maak hem vochtig. Maak vochtig die steen.
3: Ja, ja, dat is een crimineel idee. Gewoon even vochtig maken. Oh nee, spugen dat mag niet. Dat is onbestand. Maar niet om het een of ander.
6: Hoe maak ik hem vochtig? Hoe krijg ik hem vochtig? Met wat maak ik hem vochtig? Hoe maak ik hem nat? Met water, heer Doris, met water. Met heel gewoon water, haal water en gauw.
3: Met water. Hoe kom je zo op het idee met water? Je hebt toch mensen die overal verstand van hebben.
6: In wat moet ik het halen? Dat water, waarin moet ik het halen?
3: Wat doe ik het in?
6: Water.

0: Er zit een gat in me, een gat in me, een vingerde gat in me, wat doe ik nou?
1: Ah, Jim Jan Doris, alias Tom Manders. Er zit een gat in mijn emmer. Ja, hij stuurt de blommen weer, ja, maar hij had er bij de blommen vinden wie de hamer nog wel leeg. Ja, dat is zeggen wel wat. Nou, doe maar dan. De muzikant wie van Jan en Zwaan. En ik heb dat zomerse gevoel van vader Abraham. Wij gingen verder met de fietserkeuren. Mijn vader, ja, dat wie een keurer, een wandersman.

Nou, heel mooi versje van Miss Montreal. En dat is eigenlijk de bedoeling dat dat op verzoek van Jannie Brandsma komen zoeken. Want Jannie die vreeg een versje van Miss Montreal en dat ik hier toevallig dat noemde net. Ja, dat zal ze dan altijd beleven natuurlijk. Maar dit wie Tijn. Maar de titel van het versje wie is Tijn van Miss Montreal. Ik hoop, Jannie, dat is dit ik een mooie neer voor. En daarvoor dat jij niet met Enschede Byzantijn kon zeggen, hoor. Maar dit versje naar je botjes. Sia, yes, wissi, yes, wissi. Nou, toen maar dat zo wel Russisch was, dat mag het. Het weer vast wel een mooi versje. Maar ik wie er even net hier in de studio en toen ran de computer dus gewoon terug met het versje van Miss Montreal. Ik hoop als dat net slim vist, Jannie. En hoor, dan moest meer maar even naar Betty, dan draai ik natuurlijk nog even een oor neer van Miss Montreal. Maar dat versje was toen vreken hier dus net. Ik geef jullie maar Romy. Ja, Romy die was jong. De leefde. Ik jou die al mijn leefde.

Maar lekker toch, lekker zo'n mooie polka. Je zou de zinnen krijgen met even op te doen zien. Nee, fijn, dat kan je dus net. Het Erik is te warm, het is hier 29 graden. Maar ik heb geen last van mensen, helemaal net. Want ik heb een mooie ventilator achter op een recht. Ja, en dat is al een goed verzwaar hier in de studio van Radio Spannenburg. Dik in orde. De volgende festje, ja, met polka doet die wel van de Alpen Obergrinder. Dat mag ze het even vertellen natuurlijk. Dan gaan we nu, straks verder naar Johnny Cash. Dan gaan we dus naar Amerika, dan met Sam Hall. Maar eerst even met de Rakkers, want die willen weten wat je van de Joen Henning heeft.

Nou, weten we hoe het riet? Sam Hall, Johnny Cash, die bracht dat feste. Even naar de Lemmer, want van nou Joert, 24 juni, onder mijn vreed 26 juni, is het tjestercentrum van de senioren in Lemmer sluiten. Ja, vanwege de warmte. Dus ja, als je de buiten kennen, is het helemaal geen probleem. En oh ja, dan moet je zien dat er echt wat anders te beleven is. Ja, dat binnen vaak verloren dingen. Dat zijn de kleine dingen in het leven en die worden gebracht door het Gelders Duo.

Prachtig mooi vestje. Gelders Dio weer dat. Even rond naar de Lemmer, want er zou een zimmermerk gehouden worden in de Zuiderrigge. Maar die is oulassen tot de hikken, tot de hitte. Op zo'n 20 juni zou er bij de Zuiderrigge weer een zimmermerk gehouden worden. Maar dat is dus oulast. Hij zal later in het jaar wel georganiseerd worden. En dat is dan op 29 augustus. Dus zet die datum al vast in die agenda. Dan ging ik een festje voor die simmer draaien, want dat is simmerzinnen. En dat wordt ik bezongen door de havenzangers.

Jim, jij hebt een versje van de Dire Straits. Why worry? Waarom zou je de pesten kunnen hebben? Dan gaan we even naar de Lemmer, want Lemster Kira in zit, is in de run voor Miss Nederland. Dat is de dikste gaten, dat is net niks. De 20-jarige Kara uit de Lemmer is in maart van dit jaar al kroond tot Miss Friesland, maar giet op zondag 20 juni op voor de nationale titel. Een bijzonder detail. Want vrienden die het daar hier ze nog nooit op hakken rond. Toch een knibbel die net naar behoren werkte. Na een operatie ging dat wel, maar ik heb als het ware helemaal op naar ren leren met vertelt ze. Nou fijn, ik hoop dat ze een soort succes hebben. Lemster Kira, het zou wel mooi wijzen. Een Miss Nederland in de Lemmer. Van haar jong, Spiel ik een versje van René Schuurmans. Maar de titel Mooie meisjes blijven nooit zo lang alleen.

Nou, ik zag even op een WhatsApp en tot mijn verrassing een heel verhaal van Skelde. Ah, Skelde, leuk dat je er weer even bij bent, jongen. En ik zag er, ja, ik weet net, dat is toch jou. Hoi Romke, speciaal voor Piet Intema. Nog even een mooie mars. Ik denk dat dat een toch wel naaien is, die de meeste boppen van vandaag. Nou, je redder, Piet. Ik hoop dat er nog een luister in is. Het is van een Rundfunk Blaasorkest uit Leipzig. Maar de Bayerische, Dave Liermars.

Nou, ik denk dat het wel in de smaak vallen is. Dan is dit er nog een stukje, Boppen. Ja, proberen. Wiek even bedankt. Dat is net van mij, denk ik. Hoi Romke, ik wil talent Flint Wiek nou nog een poging. Ik wil even. Ik zit nou even in Ades. Daar zitten er dus in Frankrijk. Daar is het nog volle hyterageren. Ja. Dus Bart en Wessel, die moet nou even flink scheppen, zei het. Of scrooter. En ja, een bulletje op een zaak blikstinder. Dat is ook wel wat met dit waar. Dan hem graag even het volgende plaatsje verhouden. Fietwarmers van de Rode Stad. Nou, dat ken ik net vinden, Skelte. Maar dat is net zo slim. Ik heb wel even wat oors. Ik ga even hier van de Fantasticus. TMO, I love you. TMO, het is trouwens volgens mij Italiaans, maar dat doet er net uit. Het is vast wel mooi.

Ah, dit wat aan je mijn vakantie in het zuiden gingen. Jongen. Wees dat verstandig, je maar het noorden. Dat is wat frisser. Maar ik heb toch wel nog wel een mooie nikje in van die skelten. De Tiroler Alpencavaliers, die komen met een echte Tirolerbal. En als het in Tirol is, ja, dat het dan onder zo warm is, dan nemen ze dan de lift en dan gies naar boven een paar kilometer omheen. Nou, dat is altijd lekker fris. Maar ik denk dat het zo'n beetje het laatste festje is, meisjes. Dus bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat we genoten hebben van de muziek deze dag. En dan ontnaaien we weekend. Groetjes, hoi.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tolvoeren.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Rond deze tijd gaat in een groot deel van Nederland code oranje in. Alleen in Drenthe, Groningen en Friesland geldt de waarschuwing niet. Volgens het KNMI wordt het benauwd door de hoge temperatuur en de luchtvochtigheid. Daarnaast waarschuwt het RIVM ook voor smog. Onder meer ouderen en mensen met een zwakke gezondheid moeten daarom uitkijken. Op de weg wordt er ook rekening gehouden met de hitte. Rijkswaterstaat sleept mensen met pech zo snel mogelijk naar een parkeerplaats of een tankstation. En op het spoor rijden minder treinen. In Gorinchem zijn gisteren 6 mensen opgepakt in verband met stembusfraude bij de verkiezingen van 18 maart. Er werd toen bij 1 stembureau opvallend vaak gestemd met een volmacht. De mensen die nu zijn opgepakt worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De politie en het OM denken dat ze handtekeningen op volmachten hebben vervalst. In het onderzoek in Gorinchem worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Frankrijk is een eerste geval van ebola ontdekt. Het gaat om een arts die onlangs terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. Daar is momenteel een grote uitbraak van ebola. Het Franse ministerie van Volksgezondheid zegt dat de situatie van de arts nauwlettend wordt gevolgd. Ebola is erg besmettelijk en dodelijk. De helft van de mensen die het virus krijgt overlijdt er ook aan. In de Democratische Republiek Congo zijn al meer dan 1000 mensen besmet geraakt en zijn zeker 267 mensen aan de gevolgen van het virus overleden. Het Vlaamse tv-programma Blokken krijgt na 33 jaar en 7000 afleveringen een nieuwe presentator. Ben Krabbe maakt nog 1 seizoen van het programma. Wat hij daarna gaat doen is nog niet bekend. Blokken is de langstlopende dagelijkse tv-quiz ter wereld. Het is een combinatie van een kennisquiz en het spelletje Tetris. Het programma wordt overgenomen door Sven de Leijer, die ooit publieksopwarmer bij het VRT-programma was. Het weer zonnig en heet, 30 graden in het noorden en 36 graden in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zitten jou goed.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Justine Snijnske muziek. Snijnt te wonen om 8 uur en snijnt te midden om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Op Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza aangekomen. Het gaat om Palestijnen die maanden geleden van Nederland al een visum hebben gekregen om hier aan een universiteit te studeren of te werken. Of omdat ze een meereizend familielid zijn. De Nederlandse regering was eerst niet van plan ze te helpen bij de reis naar Nederland. Maar zonder die diplomatieke hulp is het bijna onmogelijk voor Palestijnen om grenzen over te steken. Uiteindelijk verleende de overheid toch diplomatieke hulp, zodat de Palestijnen Gaza uit konden en via Jordanië naar Nederland konden gaan. Vanwege de hitte is in bijna het hele land een uur geleden code oranje ingegaan. Op veel plekken is het al 30 graden of meer. Mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten daarom extra uitkijken. De komende dagen wordt het nog warmer. Meerdere evenementen zijn daarom afgelast of nemen maatregelen. Zo gaat het Ballonfestival in Hardenberg bijvoorbeeld niet door. En hardstyle festival DEFCON 1, dat morgen begint, gaat gratis water uitdelen en zorgt voor extra schaduwplekken. Er was te weinig aandacht voor wat de coronamaatregelen betekenden voor kinderen. De kinderombudsman Margriete Kalverboer zegt tegen de commissie van de Tweede Kamer, die besluiten tijdens de coronacrisis onderzoekt, dat de kinderen door het kabinet zijn vergeten. Kalverboer zegt dat er vanuit de overheid weinig informatie kwam, terwijl er veel onduidelijk was voor ouders en kinderen over bijvoorbeeld schoolsluitingen. Er waren volgens haar ook positieve kanten. Sommige kinderen konden thuis bijvoorbeeld beter leren. Het moederbedrijf van Centerparks komt misschien in handen van een investeringsfonds uit de Verenigde Arabische Emiraten. Het fonds heeft een bod gedaan van bijna een miljard euro. De groep heeft meer dan 300 accommodaties in Europa, waaronder 9 in Nederland. Het weer is zonnig en heet, 30 graden in het noorden tot 35 of 36 in het zuiden. Morgen kan het in het zuiden 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mij de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
7: Greensalesman.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en Eggresol op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuiterregio, Eftegroen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Komende vrijdag geldt in het hele land code oranje, heeft het KNMI bekendgemaakt. Die waarschuwing geldt nu al voor bijna het hele land, op Drenthe, Groningen en Friesland na. Maar op vrijdag wordt het daar ook zo heet dat het KNMI waarschuwt voor de gevaren van de hoge temperatuur. Vooral mensen met een zwakke gezondheid en ouderen moeten extra opletten. Ook veel evenementen nemen maatregelen. Morgen begint bijvoorbeeld het grote hardstyle festival DEFCON 1. Daar wordt gratis water uitgedeeld en voor extra schaduwplekken gezorgd. Bijna de helft van de mensen betwijfelt of de overheid het extra geld dat naar het leger gaat ook goed besteedt. Dat blijkt uit representatief onderzoek van instituut Klingendaal. De onderzoekers zeggen dat het belangrijk is dat de politiek wat doet met die zorgen over de besteding van het geld. Dat zou de overheid volgens hen duidelijk over moeten communiceren. Veel mensen zijn wel voor meer Europese militaire zelfstandigheid, want de VS is voor hen niet langer een vanzelfsprekende bondgenoot. In Frankrijk is een eerste ebola-geval ontdekt. Het is een arts die terugkwam uit de Democratische Republiek Congo. In dat land loopt het aantal besmettingen en doden steeds verder op. Franse autoriteiten zoeken uit met wie de besmette arts in contact is geweest. Duitsland heeft een miljardendeal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadlines steeds niet. Ook liepen de kosten steeds verder op. Daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 schepen bij een andere scheepsbouwer. Het zou een stuk goedkoper zijn dan de 6 van Damen. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. Het weer, is dus zonnig en heet met 30 tot 35 graden. Morgen kan het nog wat warmer worden. In het zuiden is het dan maximaal 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Kunnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Bij een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zitten jou goed.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje, om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Op meerdere plekken is een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten, zegt het KNMI. Het getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In Eindhoven en Vlissingen liep deze hittekracht op tot 10. Dat is het hoogste niveau. Volgens het KNMI is dat zeer zeldzaam. Meerdere organisaties nemen ook de komende dagen maatregelen. Zo schrapt Rijkswaterstaat komend weekend wegwerkzaamheden. De A27 tussen de knooppunten Sint Annabos en Hooipolder en de A12 bij Lunetten blijven gewoon open daardoor, omdat het asfalt te heet wordt om erop te werken. Een student van 23 uit Nijmegen is veroordeeld tot 6 jaar cel voor de verkrachting van 4 vrouwen. De man nam de slachtoffers mee naar zijn studentenkamer. Tijdens de verkrachting kneep hij hun keel dicht. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet in de gaten had dat hij over de schreef ging. Ook al verliet een deel van de slachtoffers totaal overstuur en huilend zijn kamer. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de Nijmegenaar verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar het was voor de rechter geen reden om af te zien van een jarenlange celstraf. Ruim 3/4 van de Nederlanders wil dat muziek die met AI is gemaakt een speciaal label krijgt. Dat blijkt uit onderzoek van de brancheorganisatie van de muziekindustrie. Die zegt dat mensen duidelijkheid willen over waar ze naar luisteren. Nu het aantal AI-nummers op streamingdiensten steeds verder groeit. Volgens streamingdienst Deezer worden er dagelijks zo'n 75.000 nummers geüpload die volledig door AI zijn gemaakt. En de aap die is ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen zal buiten het park waarschijnlijk niet lang overleven. Biologen maken zich zorgen om het dier. Tegen die hitte kan hij wel. Er zijn ook blaadjes voor hem om te eten. Maar volgens biologen kan hij in de gewone bewoonde wereld alsnog niet genoeg eten vinden om te overleven. Het weer is zonnig en heet. Waarschijnlijk wordt het maximaal 36 graden uiteindelijk. 'S Nachts is het niet kouder dan een graad of 20. Morgen is het ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die die hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De oud-voorzitter van de Belangenorganisatie van Middelbare Scholen vindt dat het kabinet in de coronacrisis te makkelijk het besluit nam om scholen te sluiten. De gevolgen waren heel groot voor de scholieren, zegt Paul Reusemuller tegen de commissie die onderzoek doet naar de coronaperiode. Hij deed ook een dringende oproep aan die commissie om in de toekomst nooit meer scholen te sluiten. Volgens hem is de impact op de ontwikkeling van de kinderen te groot. Een man die in Leiden zijn ex heeft gedood met een hondenketting is veroordeeld tot 21 jaar cel. Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vooropgezet plan had, maar het wilde laten lijken op zelfdoding. Uit onderzoek bleek dat de vrouw door hem is gewurgd. De rechter stelt dat de man het niet kon verkroppen dat de relatie over was. Door hem had ook TBS geëist, maar dat is niet opgelegd, omdat volgens deskundigen de kans op herhaling klein is. De man ontkent alles. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentskandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Rijkswaterstaat schrapt komend weekend wegwerkzaamheden vanwege de hitte. Zo gaat het werk aan de A27 tussen de knooppunten Sint-Annabos en Hooipolder niet door. En ook de A12 bij Lunetten blijft gewoon open. Het asfalt wordt namelijk veel te heet om er mee te werken. Het weer, het is dus zonnig en heet, ook vandaag. Het is maximaal 36 graden. 'S Nachts wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen ook heet en vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden vanwege de warmte. Behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur. Radio.

zacht. En ik kus zo lang en stil. En ik beleef het allemaal. Als ik al in het maanlicht lig, stort ik al zinnenvol. Wuift de waarheid weg.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord van 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het nog warmer. Op meerdere plekken is ook een uitzonderlijk hoge hittekracht gemeten. Dat getal geeft aan hoe zwaar hitte aanvoelt. In onder meer Eindhoven en Vlissingen liep deze kracht op tot 10. En dat is het hoogste niveau en volgens het KNMI zeer zeldzaam. Er komt geen extra onderzoek naar agenten die informatie zouden hebben opgezocht over de zaak rond de vermoorde Lisa uit Abcoude. Ze hadden niets met de zaak te maken, maar bekeken toch informatie in het politiesysteem. De advocaat van de verdachte van de moord op Lisa wil daarom extra onderzoek. Maar daar zag de rechter niets in. Het OM had eerder al onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie dat er niets verkeerd is gebeurd. Het is volgens hen heel gewoon dat agenten in het systeem kijken om te kunnen helpen. Zeker als een verdachte nog op de vlucht is, zoals net na de moord op de 17-jarige Lisa. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich nog geen zorgen over een ebola-geval in Frankrijk. Volgens de WHO geeft de besmetting van een arts vooral aan met welke risico's hulpverleners te maken hebben. De besmette arts in Frankrijk was net terug uit Congo. Daar zijn al meer dan 1000 mensen besmet met ebola. 267 mensen zijn eraan overleden. Air France heeft vastgesteld dat de arts passagier was op een van haar vluchten. Het lijkt erop dat in Peru de rechtse presidentkandidaat Keiko Fujimori de verkiezingen heeft gewonnen. Ze heeft met 50% van de stemmen een voorsprong die haar linkse tegenstander Roberto Sanchez niet meer kan inhalen. Keiko Fujimori is de dochter van oud-president Alberto Fujimori, die jarenlang in de cel zat wegens mensenrechten schendingen. Ze zet zichzelf neer als een sterke leider die wil zorgen voor orde en stabiliteit in Peru. De definitieve uitslag wordt over ruim een maand bekendgemaakt. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou mooi de beste oplossing van meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het is vandaag de warmste 24 juni ooit gemeten in Nederland. Vanmiddag werd het in de beeld warmer dan 32,6 graden. En daarmee is het oude dagrecord uit 2005 verbroken. Aan het eind van de middag was het in de beeld zelfs al boven de 33 graden. En op veel plaatsen is het vandaag nog warmer geworden. Het Hunebedcentrum in Borger bleek zonder het zelf te weten een bijzonder oud fossiel in de collectie te hebben. Van het fossiel werd eerst gedacht dat het een plant was, maar uit onderzoek is nu gebleken dat het een rog is. Waarschijnlijk is het fossiel zo'n 50 miljoen jaar oud. In die periode was een groot deel van Nederland een warme subtropische zee. Het fossiel is gevonden in Oost-Groningen. Eerder werd op die plek ook al een fossiel van een worm gevonden die 600 miljoen jaar oud is. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno, gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. De verdachten kunnen 5 jaar cel en boetes krijgen tot 75.000 euro. Op de beelden zijn de marteling en verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. De Australiër staat bekend als een van de ergste kindermisbruikers van deze tijd. Hij zit na zijn arrestatie in 2015 een levenslange gevangenisstraf uit op de Filipijnen. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. Ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten. En daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. Een Libanese krant meldt bovendien meerdere beschietingen door Israëlische troepen. In Washington wordt nog altijd gesproken over een wapenstilstand tussen Israël en Hezbollah. En daar komen berichten naar buiten dat Israël het leger zou willen terugtrekken uit een deel van Libanon. Maar dat is officieel niet bevestigd. Het weer, het is zonnig en heet, bij maximaal 36 graden. Vannacht koelt het af, maar wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En vrijdag gaat code oranje voor heel Nederland gelden, behalve voor de Waddeneilanden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect doe niks meer zeg. Moen al de steek, ben je vergeten. Blaas niet zo hoge van de toren. Je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met Ben.

Is de zon schijnt van de Rambo's, wat is het leven schoon als de zon schijnt. Ja, dat klopt helemaal, ik keek naar buiten vandaag en morgen op weerberichten. En alleen maar zonneschijnen. Dat was een mooi nummer om mee te beginnen, denk ik. Streektaal Radio, mooi. Welkom bij Streektaal Radio in de zomer. Ja, het is zomer. De kalender is 21 juni weer voorbij en ook is het zomer. Het weer in Nederland en daarbuiten op buienradar zie je alleen maar 30 graden in die buurt. En vandaag weer hebben we ook nog in de Streektaal Radio de komende 2 uur een heleboel lekkere nieuwelingen en lekkere gouden ouwe. En ik hoop dat iedereen nog een beetje wakker is ondertussen. Of nog steeds is. Ik bedoel, met al dat late voetbal gebeuren en de warme weer dat je niet goed kunt slapen. Maar in ieder geval, gewoon 2 uur lang lekker blijven luisteren naar mooie streektaal en dialectmuziek uit Nederland en België en Zuid-Afrika en omliggende landen. En jullie mogen mailen. streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com. Of via WhatsApp, Signal en al die andere dingen. 06-1268-253. 06-1268-253. Het volgende plaatje is er eentje van Ruben Elof uit Zuid-Afrika. Zurbub zit het nummer. Spliksplinter nieuw opgestuurd naar Streektaal Radio. Maar nog eerst even de techniek en presentatie al van me gekregen. Dus gaat wat mis? Ligt het geheel aan de computer.

enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

Lotte Vergona Copacabana van Jerome Gillissen is zijn allernieuwste single. Ja, ik kreeg net een mailtje binnen of ik een nieuwe single van Jerome Gillissen had. Ik zei, ja, natuurlijk heb ik die gezegd. Nou, wil je hem gewoon bedraaien? Dat hebben we gedaan. Speciaal dus, of speciaal verzoek, Lotte Vergona Copacabana. Nou ja, het is er ook mooi weer. Graad of 28, denk ik, ergens in die buurt. Niet zo warm als hier, of misschien ook wel net zo warm hier. Ik weet niet precies. Maar het kan maar lekker niks uit. Afgelopen week was ik op Oerol, op Terschelling. En er waren ook een heleboel artiesten en groepen en dergelijke. Wat me opviel, er waren een heleboel streektaal- en dialectartiesten die traden daarop uit het noorden en oosten van Nederland, uit Friesland en heel Nederland. En deze waren ook de Heino's. En daarna krijgen we het nieuws van Paul Boylen. Ik heb het te druk met mijn nieuwe liefde. Wat zijn nieuwe liefde is, na de Heino's horen we het.

0: een gouden ouwe.
1: Thuis kan ik niks bestellen en ik heb niks te vertellen. De rum gok nooit de kroeg, want voor rum zou ik me kwellen. Aan de bar van Mieke Veeke

0: Naar de kroeg, de veld op. En ze kwamen uit Brabant. Ja, daar gaan ze ook wel. Ze zijn lekker naar de kroeg. Even lekker wat koels drinken in de kroeg. Maar dit weer heerlijk toch. Een lekkere gouden ouwe was dat van de veld op. En er is nooit tijd voor een nieuwe schietschijf van deze week. De nieuwe schietschijf van deze week komt uit Drenthe. En die is van Ilse Scholten. En Ilse Scholten die heeft meegedaan aan het Drents Zongfestival. 2 weken, 3 weken geleden volgens mij. En ze is in de top 3 geëindigd. Volgens mij was ze tweede daar geëindigd met Mien Opa. En deze week de schietschijf bij Streektaal Radio.
1: Schietschijf.

Schietschijf van deze week. Ilse Scholten, min opa. En ze kan heel mooi jodelen, hebben we wel gehoord. En ze komt uit Drenthe en heeft meegedaan aan het Drents Lytisch Songfestival daar in Drenthe. En ze geëindigt in de top 3. Op de boerderij, Samana. Nee, hoe heet ze? Shanna Bianca. Ja, een spliksplinter nieuwe ster in het streektaal gebeurde. Ik heb er nooit van gehoord. Ik kreeg, nou, 2 minuten geleden kreeg ik het binnen hier van piep piep op de mail. Ik denk, nou, die gaan we gewoon lekker draaien. Op de boerderij.

0: Waar is Willeke? Wij doen een dringende oproep. Luister alsjeblieft. Dit jaar, op 24 november, zal Willeke 50 zijn geworden. Dan is ze ook al 35 jaar zoek. En daarmee dreigt haar verdwijning een van de langslopende vermissingszaken van Nederland te worden. Waar is Willeke? We zoeken geen dader, maar antwoorden. Indien jij weet waar Willeke Dost is, neem dan alsjeblieft anoniem contact op. Zodat Willeke het waardige afscheid kan krijgen dat ieder mens verdient. We zijn uitsluitend op zoek naar concrete informatie die kan leiden tot het terugvinden van Willeke. Daarom vragen we uitdrukkelijk om geen verhalen uit de media, geruchten of speculaties te delen. Ben jij betrokken geweest bij haar verdwijning? Of beschik je over kennis? Dan vragen we je om zoveel mogelijk specifieke details in jouw anonieme melding te verstrekken. Denk dan aan informatie over haar kleding, oorbellen, rugtasje of fiets. Of over feiten omtrent haar verdwijning die nog niet eerder naar buiten zijn gekomen. Deze oproep doen we enkel en alleen aan degenen die weten wat er gebeurd is, maar al 35 jaar zwijgen. Verlos jezelf van de zware last waarmee je leeft en verbreek de stilte. Jij bent het waard. Willeke is het waard. Voor jouw anonieme verhaal kun je het mailadres gebruiken waar is Willeke Dost, @gmail.com. Ik herhaal, waar is Willeke Dost, @gmail.com. Dankjewel.
1: Dit

de spil van mijn gedachten. Wees er een van bestaan. Luister wat ik ooit kon vinden. Gooi nooit wie die van doen. In de warmte van in home. En de blijdschap van die

Een mooie single van Rien van Boven. Ja, iedereen die weet het, hè, het voetballen is op de televisie. En 's morgens, 's middags, 's avonds, 's nachts heel laat, heel laat. En af en toe dan, ja, dan word je er moe van. Hè. Al die wedstrijden wil kijken en heb je geen tijd om te slapen. Dus dat doen we lekker niet. En dan zie je wedstrijden en ineens En in één keer dan wijst de scheidsrechter naar die witte stip. Dan maakt hij met zijn armgebaar weer de VAR gebeurt. Dan gaat hij weer kijken en dan zegt iedereen, wat is er nou weer aan de hand? Pengelty. Laten ze daar nou in Limburg een mooi nummer over gemaakt hebben van Oh Shuttle. Ja, er zijn vier mannen die totaal geen verstand van voetbal hebben, maar ze hebben toch een voetbalnummer uitgebracht. Nou, omdat hun dat zo mooi vinden, draaien wij het gewoon iedereen en allemaal. Penalty! Kijk maar ook op YouTube of op www.radio of op Facebook. Penalty!

Onthoud jij nog? Ziemals. Hij komt ook uit Zuid-Afrika. En heeft het gewoon opgestuurd naar streektaalradio@hotmail.com. En als jij dat doet, kom jij ook in streektaalradio. Ja, ik zei al, ik was op Oerol afgelopen week. En er waren een heleboel artiesten. En ik zei, er waren een heleboel streektaalartiesten. Ja, eentje die wel heel erg opviel daar in Oerol. Op Oerol, die trad op een heleboel verschillende plekken. Trad je op. Ik ben hem 3 keer tegengekomen. En hij trad nog veel, veel vaker op. TikTok Tammo, met een heel mooi nummer dat hij daar ook speelde. En dat is een meisje dat daar op de viool speelde. Die was hartstikke mooi na afloop. Jenever aan de bar op Oerol. En hij deelde nog Jenever ook uit aan al die mensen die dat wouden. Proost!

de groeten doen. Of doe je zelf iets in een streektaal en in een dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp. 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253. En zo is het maar net. En weet je wie ook op Oerol waren? Ze komen uit Raalte. En ze heten Daisy Dukes. En ze willen hem maken. Die Kitty Keel, Elvis. En wij zien elkaar weer terug aan de andere kant van het nieuws en weerswaardigheden. Tot zo. Kill the

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel won in 2023 de presidentsverkiezingen van Babiš, die sinds 2025 premier is. Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Duitsland heeft een miljardendeal met onder andere de Nederlandse scheepsbouwer Damen stopgezet. Damen zou samen met een Duitse scheepsbouwer 6 marineschepen bouwen, maar haalde de deadline steeds niet. En daarom zet het Duitse ministerie van Defensie er nu een streep door. In plaats daarvan koopt Duitsland nu voor ruim 6 miljard euro 8 fregatten bij een andere Duitse scheepsbouwer, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: We konden niet anders, zeggen ze hier. De schepen werden te duur en het duurde allemaal te lang. Want ze hebben hier verplichtingen om na te komen. Duitsland moet over 2 jaar schepen leveren die voor de NAVO op onderzeeërs kunnen jagen in de Noord-Atlantische Oceaan. En daar zijn Russische onderzeeërs op dit moment de grootste bedreiging. En dus valt de keuze nu op kleinere Duitse schepen die sneller beschikbaar moeten zijn.
1: De kleine fregatten zijn een stuk goedkoper dan de 6 oorspronkelijke. Die zouden volgens het ministerie van Defensie inmiddels in totaal zo'n 18 miljard euro gaan kosten. In Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt voor het downloaden van kinderporno gemaakt door een beruchte pedofiel uit Australië. Op de beelden zijn de marteling en de verkrachting van 2 tieners en een baby te zien. De beelden gaan al 14 jaar rond op het dark web. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur naar 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.

0: Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, moet al besteed, ben ik vergeten. Bloos niet zo hoog van de toren, je bent zo arm als de neen.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met...

En in één keer stopt hij ermee. Ja, kan af en toe gebeuren hier. En in één keer zegt hokai, hokai. Mooi, welkom bij nog een uur Streektaal Radio. Met lekkere nieuwe, lekkere gouden oude. De schietschijf komt nog weg voorbij. En ja, en als je wil voetbal kijken, doe je straks maar Streektaal Radio afgelopen. Want er komen nog een heleboel wedstrijden, heb ik al gezien. En er zijn er al een heleboel geweest. Maar goed, daar hebben we het verder lekker niet. Of wij gaan gewoon lekkere Streektaal muziek draaien. De eerstkomende twee zijn lekkere, rustige nummers. Naar al die herrie van de afgelopen weken, dagen, maanden, wat we al op de televisie gehoord hebben. Even met het warme weer, even lekker rustig bijkomen. Het eerste is er eentje van Judith Nijland en ze is hellig. Ja, en voor wie dat niet weet waar het is, ze is boos. Hellig betekent gewoon in Twente dat je heel boos bent op iemand. Judith Nijland is hellig en daarna komt Marie de Bel met zijn kippen. Maar eerst nog even dit. Techniek en presentatie van de ondergerekende schaten wat mis, komt een geheel en ander de computer.

Goeie start, het warme heel wel werd. Ik wou ermee begon. Hij had zo'n fiere kam op zijn trotse kop. En hij dook erop als er een hen aankwam. Ka die kippenpas, ka die kippenpas, ka die kippenpas. Ik had die kippenpas. Ik gaf ze voort

uiters mijn ham. Ik was toen zo blij, maar nou voel ik me zwaar. Waar ooit de hemel was, dat lijkt voorgoed voorbij. Ga die kippenpas, ga die kippenpas, ga die kippenpas. Ik ga die kippenpas.

Harry de Bijl. Harry Kieperpas. Ja, wel droevig liedje eigenlijk van Marie de Beul. Had die keeper pas. Toen hadden ze nog last van wolven. Van wolven? Hadden ze helemaal niet last van. Ze hadden last van vossen. Vossen die hebben die keeper afgeslacht. Ja, tegenwoordig lopen de wolven rond. Die eten de vossen weer op en zo zie je maar weer. Het gaat allemaal weer vanzelf. Marie de Beul had die keeper pas in Brabant. Ja, het weer. Het is warm. Het wordt nog warmer. En het is heel warm geweest. En het wordt ook wel weer koud. En wordt het weer heet. Ik bedoel, het weer verandert met de dag. En wat is, op dit moment is het wel zomersweer. Henry Walterbos, die denkt, god gruwelijk, wat een bolle hette. Ik maak een tekst, stuur die op naar AI en we krijgen je terug dit nummer. Henry Walterbos.

6. Frits in zijn blauwe jas, met 100 sigaretten in de tas. En QBNL van bij ons neven. Champignons, zout en patatten. En een hok vol kanaries in den hoofd. Ik huurde meneer van Merge vroeg. Alweer hoosten wie niet gek, maar door zien de eerste klanten al kuipen.

en een Pietje Bongers. Niks bijzonders, zongen wij vlegels dan. Maar wat was wij nou helemaal? Meester Timmerman, met Django-vingers. En op wat dag en douw, kummeren zagen schaven. De rest van zijn vingers blauw. En Graat S was invalide, daar had je een buske in de keel. Die klonk toen al wie Tom Waits jaren later pas klonk. Maar desneden voor te lachen. Griezelig

Burgerbroeders Haske op een stoep. Ze wachten op de bus van Hoetje. Alpino bed en nonchalante beuk. Een hooi boekentas tussen de veut. Ik zie het van achter de gordijnen. Ze stappen.

één grote mierenhoop. Ton Engels, ja, mooi nummer daar. Limburg. En we gaan even naar de Achterhoek, naar Gerry Groot-Swaafding. Ja, ik heb een nummer gezocht van een paar jaar geleden alweer. Want hij maakt hele mooie nummers. Hij vertelt trouwens ook hele mooie verhalen. Doet hij het hele jaar door in heel Nederland op aparte gedeeltes. En dan vertelt hij hele mooie verhalen. Op Oerol staat hij ook verhalen te vertellen in de natuurschuur. En ja... Missie heeft dit nummer ook al gezongen. Ik zou het niet weten, ik heb helaas, ik kom er niet heen. Maar ik vind dit gewoon een mooi nummer. Gerry Groot-Swaafding, Missie gaan we er volgend jaar heen. Vrouwen!

sigaretten trekt het toch, toch zo lekker smaak. Ja, als het dan weer recht het trekt het toch, toch zo lekker smaak.

Van die feesten, van die bruiloften waarin mensen wel 25 jaar of nog langer bij elkaar bent. En over het algemeen ziet ze er erg gelukkig uit, dus er moet een mogelijkheid wijzen met het rassen met die vrouwen samen te leven. Alleen nog zal ik dan niet weten hoe dat moet. En de laatste tijd bekruipt me steeds vaker de gedachte dat

Borrel. Nee. En dit keer zongen hier bij ons. Over vrouwen. Of er nou een hem lag of aan de vrouw lag. Nou ja, dat hebben we wel gehoord. En Gerry Groot-Swaarting, hij komt uit de Achterhoek. En is het heel jaar door te zien in de Achterhoek en allerlei andere delen van Nederland. Met zijn verhalen. Daar vertelt hij een heleboel mooie verhalen. De oude type van de categorie. Als ik er niet draai, krijgen we lekker koffie met koekjes bij Remco. En dat doen we dus. Het broodduo komt eraan. En wanneer ik bij Remco op bezoek kom, nou, dat weet ik nog niet. Maar dan moet hij maar eventjes op de deur letten. Als er iemand binnenkomt met grijze haren en grijze baard, heb ik al vaker gezegd, dan is het of de kerstman, of Sinterklaas, of

0: Een broodnieuw. Geen pillers. En dan krijg je wel lekker koffie met koekjes als ik bij Remco van de week op bezoek kom. Wanneer, dat weet ik nog helemaal niet. Maar goed, dat is hij zelf wel. Moet hij maar op de deur letten. En dan kom ik vanzelf binnen en dan gaan we weer wat doen. Maar wat we gaan doen, dat weten we nog helemaal niet. Dan moeten we nog gewoon even kijken. Eens even kijken, wat gaan we hier doen? Nou, we gaan een nummer draaien van een artiest uit Zuid-Afrika. Die was ook op Oerol. Stefan Jansen. En dit nummer heeft hij ook gezongen. Het laatste jassie heeft geen zakken meer. Heb je niet meer nodig.
1: Die laatste jassie heeft geen zakjes niet. Niemand draait jouw tassies niet. Net jij in die lappie om jouw lijf. Goud en geldse waarde blij achter hier op aarde. Van die laatste jassie heeft geen zakjes niet. Die

Hij spiet me. Spiet me. Mij spiet ook wel. Wat nummer is weer afgelopen? Dat was Marijke. Volgende week denk ik dat we wel meer van haar weten. Marijke, hij spiet me. Want het allemaal nummers die komen net weer binnen hier bij streektaalradio@hotmail.com. En als jij dat doet, kom jij ook gewoon hier in streektaalradio.nl. En op Streektaal Radio kom je dan gewoon door heel Nederland. Kan iedereen je luisteren? Ik zeg het al, Oerol, André Emanuel, die was er ook. En daar was het wel zo druk. Als je daar naar binnen kwam, moest je anderhalf uur wachten. En als je geluk had, kon je naar binnen. Maar het was wel leuk. Hè? Ja. En binnenkort treedt hij op met die show door heel Nederland. En ik weet zeker, de naam Losse, die komt vast te zeker.

0: André Manuel met het nummer Losser. Ja, die was ook te horen daar op Oerol. Waar een heleboel streektaalartiesten daar te bewonderen. We gaan even naar Friesland. Pieter Wilkens, van een paar jaar geleden alweer. Hij werd wereldberoemd, maar hij stond nog steeds niet in de popkrant hoor. En dat vond hij niet leuk. Maar misschien komt het nog ooit eens een keer, hè.
1: Ik ben pas Fries geleerd, jongen, zo bekend. Och jongen, ik ben altijd op een radio. Ik zong oervrouwje en ik zong oerdrank van wel haast 1000 euro de show. En ik sting oermiddag in de Friese top 40, maar op één plak krijg ik nooit gehoord. Je hebt 6 uur op, maar ik er nooit wat van de redactie van de popkrant hoor. Pop.

zij daar hier op Uslijk aan best. Jij bent nog een beetje stil, hè? Ik speel je in buis en ik speel je in thuis op onze ziel en ik in kraat. Ik reis je terug in Friesland, met zoveel alle jongen op een paard. Zit dat eer vol vet, dan wollen je mij net. Nou, hier dat dan voor het zijn in het voor. Want ik stuur alles koft, al mijn plaatsjes om me nog naar de redactie van de Popkrant voor.

Je hebt altijd een heel soort aandacht. Van vreemdsoortige bands van Witvierwaai. Maar binnen daarvan vaart eenvoudig ambacht. Van een troubadourke van een klaai. En als ik hem schil, je krijgt het antwoordapparaat. Als de ene is door een waanwijze sloor. Doe dit is nou de eind, ik ga mijn lidmaatschap op zijn. Smoor mij een popkrant oor.

De schietschrijver van deze week, Ilse Scholten. Ze komt uit Drenthe, heeft meegedaan aan het Drents Songfestival. En ze is in de top 3 geëindigd. En met dit nummer, Mien Opa. Ja, mooi jodelnummer. Ze kan heel lekker jodelen, wel gehoord. We gaan verder naar Zuid-Afrika. De nieuwste single van Yes May, Die Heren Is Nog Niet. En heeft hij gewoon opgestuurd naar streekwelradio@hotmail.com.

0: ek is Caroline Hisselman en jy luister na Streektaal Radio met musiek uit Suid-Afrika. Elke Vrydag tussen 6:00 en 8:00. Slegs Afrikaanse musiek op www.streektaalradio.nl.
1: Thuis, in de auto of op je werk. Wij helpen je de dag door deze zomer met Ben Nijkamp.

0: Leon Moorman, het plattelandsgevoel. En Leon Moorman die gaat druk aan het doorbreken in Nederland. Want afgelopen 14 dagen is hij ook te horen op Radio 2, Radio 5 en al die andere popzenders. Daar komt hij steeds meer in. Leon Moorman, het plattelandsgevoel.
1: Streektaal Radio. Volg ons ook online via streektaalradio.nl.
0: Ja, dat kun je doen. Gewoon luisteren. En we hebben kijken. Nog een klein stukje kunnen we draaien van een nieuwe zinger van Jan Blom. Beautiful, jij. Yeah.

Ja, ik zei dat klein stukje jongen draaien van Jan Blom. Binnenkort draaien we hem nog wel een keer gewoon helemaal. En wat kijken we slag moeten we achter en even twee langs de Rektaal Radio. Mijn naam is Ben Eikam, door het Hennega. Tot de toon een keer. Houd door een groot gehoor. We gaan de boezem met Trio!

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkel band buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Het Israëlische leger zegt dat het in Zuid-Libanon een luchtaanval heeft uitgevoerd op 2 Hezbollah-strijders. En ook het Libanese staatspersbureau meldt dat een Israëlische drone een auto heeft beschoten en dat daarbij 2 doden zijn gevallen. Bij de gesprekken in Washington over een wapenstilstand komen berichten naar buiten dat Israël het leger deels zou willen terugtrekken. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Alle sporters die meedoen krijgen dat geld. Zo heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten.
2: Because every Olympian has made sacrifices to reach the Olympic stage. Years of dedication. Years of hard work. Years of believing in a dream.
1: De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. In een groot deel van Nederland geldt een verhoogd risico op natuurbranden. 16 van de 25 veiligheidsregio's gaan uit van een risiconiveau van fase 2. Dat wil zeggen dat het langere tijd droog is in de natuur. De waarschuwing geldt voor bijna heel Nederland, behalve het noorden en het noorden van Limburg. Als het waait kan een natuurbrand zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, waarschuwt de brandweer. Het weer vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. Komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, goedemiddag, luisteraars. Allega van harte welkom bij Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg. En we binnen er, we hebben nieuw materiaal, dus Niels met een even omwennen, maar dat komt helemaal goed. En dat spul dat past er net helemaal in, shockeren. Dus we kunnen ook een mooi bakje hebben, eventueel ijskoos, Niels.
1: Ja, mooi die, mooi die warme temperaturen, ja, dan snap ik het wel.
0: Ja, ja, ja. Het is misschien wel een idee dat de directie heeft van... nou ja, dat is zo'n leuk betocht. Dus we doen mini-koelkast, mooi wat ijskoos erin.
1: Nou, als je hier in je achterbest wil gewoon een mini-vriezerdel kunnen zetten, mooie ijsjes.
0: Oh, dat is ik nou mogelijk. Ja, ja.
1: En nog een beetje verkoeling hier binnen te hebben.
0: Ja, vlakbij de propeller die er zit te waaien.
1: Ja, nee, die is voor te koel te houden hier beneden. Oh, ja? Want ja, apparatuur wordt warm, hè? Ja, naast net de Rikberg storing in, dus ben we best stil.
0: Ja, maar wij hebben nou ook al warm. Dat is hier 20 graden. Dat is geweldig hier. Hintertik niks. Wij starten met een band uit Ierland, waar die neemt zich Tinto. En zien we de laken de morning. En dat is erg muzikaal, zat wij dat die nemen. Want ja, ik moet er wonen jaren. Ja, de een en de andere maakt het heel erg verschil. Maar ja, dit is toch een bijzondere band, Tinto. Ik ben goed aan het horen, want er wordt meer van draait hier bij Radio Spanburg. Het Gastelandse Nice programma bedankt voor je inbreng. Het is heel leuk, vooral de muziek. Met de leads, verslagen, interviews. Dat is al een keer heel mooi.
1: Nou.
0: Niels, ben je druk content, mooi? Dat is wel leuk, wat kwarte interviewtjes, maar wel heel goed.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat mag ik
1: wel. Dan zal het eens even trooien onder heren en dames. En, ja.
0: Doe dat maar even.
1: Ja.
0: En gezellig is nu uit de morgen, die wie ik heel goed. Ik bedank daarvoor, want dat heb ik even nou luisteren. Ik denk, wie weet wat er weer gebeurt, maar die zit er ook even te juist achter.
1: Maar volgens mij zit hem er heel vol voor het eerst weer een keer achter. Dus, ja. Het is voor mij nou ik eerst, dus...
0: Ja, ja, ja, maar ja, dat best bezig. Ik denk nou dat het nooit was weer. Ja.
1: Nou ja, ik ben er mooi opgegroeid, zal het hem maar op horen.
0: Ja. Ja, dus,
1: of maar mooi opgegroeid. Ik heb er lessen in hand. Dus,
0: Nee, maar dan is het heel goed. Dus ja. Lustra, die hebben al de supervisor is Niels. Ik moest het nice bedenken vorige keer, Niels. Ik denk, dan zak ik dat even aan.
1: God man, ik werd steeds heger en heger hier inskaald.
0: Ja, nou goed, oké. Okay. Technicus is Niels Kwakman en die presenteert ik even mooi. En we gaan verder met Frank Janssen en Tekla Rutting. Die beiden die kunnen heel mooi zingen, want ze hebben het nummer Our Hearts Already Belong. En dat dateert uit de eindzondiger jaren waar ik al nog nooit gaan ken. Daarna gaan we even naar een instrumentaal nummer van de Deaf Americans. Ik heb gezien wat op Facebook dat ze een waslijst aan optreden ze, hoe is het mogelijk alle keren. En ik geloof nog maar in Friesland, de rest er alle keer buiten. Maar ze ben hier even instrumentaal met nummer Bandana.

0: En die is ik alweer rauw rond de bandana. Zo heet dit instrumentale nummer. En die is weer afkomstig van de Deaf Americans. En dat is de tribute band van Johnny Cash. En ze komen uit Eindhoven. Boy. En ze gaan het wat hele lang en mij optreden. Zo mooi is dat. Dus alles in de gaten houden. Waar je de henne. Maar zeker is een keer henne gaan. Want ze ben je van Pierre Brom hier niet in de trim geweest. Hek ik geweest. Weer uitverkocht. En het weer een hele goede show. Yo, echt.
1: En komen ze nou weer in de treintig?
0: Nou, dat is wel wat bij, dat ze hier wegkomen. Maar ik ben bang dat ze het gewoon patiënten kostje.
1: Oh, toch wel.
0: Is een, ja, het is een hele goede band.
1: Oké. Okay.
0: Mooi. Ik had al de nice, dat het bij geen mens bekend raken. Maar,
1: vers van de pers?
0: Ja, ja. Want we hadden nou weer over het Lemster Dickens festijn.
1: Zo.
0: Zo. En wanneer is dat? 12 en 13 december. Eind van hier. Ik heb krek een flyer gekregen. Ik zei, die neem ik direct mee. Ik direct van de omroep. Ik zei, dan ben ik feest eerst. Want ik heb vanmorgen niet gehad. Dus,
1: nou, dan ben je de eerste, ja.
0: Dan ben ik de eerste, ja. Dus 12 en 13 december, dan hebben we een najaarlevering van het Lemster Dickens Festijn. En wil je ook daar meer info over hebben, dan moet je even op een site zien van het Lemster Dickens Festijn.nl. Daar staat alles wel op. In ieder geval, de snuis begint het 4 uur tot 9 uur en de snuis 12 uur tot 10 uur. Nou, dat is van alles. Ik zou zeggen. Maar even daarop zien. Het nijste nijs. We gaan even naar Niels Keus. Maar we gaan eerst even naar de update. Want ja, ik ben nou wel heel nieuwsgierig. Want ja, 2 weken waarom hebben we het laatst even wat er ooit gaat.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En Flint Bieke koert al net terug. Ja. Oh jee, oh jee, oh jee.
1: Ja, nee, toen zit ik in het Hege Noorden. Dus,
0: ja, en
1: dat kan ik heel moeilijk opnemen.
0: En ik zie het er in Haarlem, want Steven die hier wedstrijd, tenniswedstrijd.
1: Doe maar.
0: En hij is kampioen geworden.
1: Nou, gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel, want hij heeft het heel goed gedaan. De eerste gong verleend, maar och, och. Zodat ik wat wispelturen waar, ik vanwege de wien en zo wat hinnen.
1: Ja.
0: En daarna won ze wat alles.
1: Nou,
0: het
1: mooi.
0: Hij zit in de finale, hij zei, hoe komt het nou? Ik zou goed in bed, maar ik zou niet winst hier. Nou, die won ze, maar voor jou het waar. Dus helemaal goed.
1: Nou, hartstikke mooi om te jagen.
0: Ja, maar 14 dagen waarom heb ik gezegd? Dat ja. Bloed 2 weken achter mijn kastingen in het waan draaien. Maar
1: okay.
0: Het virus is vast waar.
1: Ja, dat wordt vast waar. In ieder geval, wat we wel even doen is, we pakken wel even de top 3 van vorige week er even bij. Want ja, ik wie dus natuurlijk ik op vakantie, dus ik ken het echt zoen vorige week wie er al gered ging. Ja, en deze week ik ging er ik uit, dus ik hier op iets zafvolle nijn mist. Dus ja, die moeten we eventjes alwasje tot volgende week. Hè. Maar ja, ik denk, we moeten wel een beetje een opvulling hebben. Dus we gaan in ieder geval wel even de top 3 nog van vorige week draaien.
0: Ja.
1: Maar je weet hier van, hoe stond het nou vorige week op draaien en dan pakken we gelijk de update erachteraan van deze week. Hè? Dus dan ben we eigenlijk wel een beetje weer bij.
0: Dat is heel goed.
1: Mooi.
2: Wat binnen de 50 populairste country songs in Amerika? Dit is de Hot Country Song Top 50 Update. Mijn Niels Kwakman. Ja.

Ja, en vorige week weken er dus heel eventjes uit. En toen weer het week 24. Maar ja, deze week is het al week 24. Maar ja, wat is er dan vorige week gebeurd in de hitlijsten? Nou ja, er waren natuurlijk wel wat verschouwingen. Maar ja, het belangrijkste is toch wel even te weten. Wat weer nou de top 3 van vorige week? Want ja, het had verhoringen ik voor deze week mooi de lijst. Nou, dat moeten we even snel even onder de tongen nemen. Dus ja, we beginnen eens even hier nou, de top 3 van vorige week. En die klinkt als volgt. En we je merken alweer, het is al een naai, meisje. Het is naai. Werk het dit? Denk het net. Nou, dat doet gewoon op de normale manier. De nummer draaien.

Ja, dat wien dus de toptruien van vorige weken. En dan moet ik even snel mijn lijstje erbij pakken. Anders dan weet ik het niet meer. We begonnen dus met Ella Langley en Morgan Wallen op nummer 3 vorige week. I Can't Love You Anymore. Daarboven op nummer 2 wie het vorige week Ella Langley met Be Her. En de nummer 1 van vorige week wie dus Choosing Texas. Voor de zoveelste week achterlijk horen op die eerste plaat. Maar ja, wat gaat er dan deze week gebeuren? Nou ja, we hebben deze week 23 dalers, 14 stijgers. En we hebben 5 nieuwe nummers en 1 re-entry. Nou, wat ik dus eigenlijk zal zeggen. Ik ken net achterhullen wie er deze week al geruut is gingen. Ik heb het vermoeden dat er een Peer Hegen in de lijst en die eruit winnen gingen. Maar ja, ik ken het meer achterhullen hoe en wat. En daarom geven we gelijk nou de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En dat is Lauren Alana featuring Chase Matthew. Mooi All My Exes komt nieuw binnen op plek nummer 49. Een plakje heger is voor John Morgan, mooi Kid Myself. Die komt binnen op plek nummer 48. Ja, dan mooi we eventjes een goed eindje omheen. Want op plek nummer 32 komt waarom in de lijst? Nou, een week absentie. The Red Clay Straits, mooi Demons in Your Chore. Komt waarom in de lijst op 32. Is tevens gelijk heger dan wanneer er is binnenkwam de laatste keer. We hebben nieuwe muziek van Shabuzi. Shabuzi komt nieuw binnen op plek nummer 24, mooie Cowgirl. Nou ja, we hier net al een orennummer die Cowgirl heet. Maar ja, Shabuzi doet het ik. Mooi nummer. Dan op plek nummer 41 is Nybin, Lainey Wilson en John Mayer. Mooi Phone, Keys en Wallet. Nij op nummer 41. Ja, dan hebben we nog één nije te gaan. En het nadeel is dan wel, die is ergens in de top 10 te landen kwam. Nou, welke is dat dan? Dan moeten we eventjes Shane Verdi in binnen komen. Maar ja, we gaan beginnen eerst met de nummer 10 van deze week. En die is

Het, ja, als ik het nou een beetje zorg, is alles van vorige week. Hè, nou, een plakje naar beneden te gaan. Want ik, Stella Lefty hier mooi Boston. Vorige week op jouwer, is dit deze week op 5. En uit de top 3 van vorige week hè, is Ella Langley en Morgan Wallen. I Can't Love You Anymore, staat deze week op nummer 4. Dat betekent dat we weer een verhoring hebben in de top 3. Mooi, dus nog steeds een nieuw nummer. De vraag is alleen nog, waar komt dat nieuwe nummer binnen? Nou, we beginnen eens even naar de top 3 van deze week. En die klinkt als volgt.

Ja, ik dit nummer zak het een plakje vergeleken met vorige week. Ella Langley, mooi Be Hers. Toen vorige week op 12 gaat helaas deze week naar je plek nummer 3. Nou, wat dan de nummer 12 van deze week de nieuwe binnenkomer? Of hebben wij een nieuwe nummer 1? Ja, dan krijgen we even een tromgeroffel. Helaas heb ik die net langs het paneel staan. Maar ja, de nummer 12 van deze week, die klinkt als volgt. She's from

Helaas. Het wordt net week 34. Of nou ergens 33. Ik weet het net. Ze stond aardig lang op die eerste plak. Ella Langley, My Choosing Texas. Dat betekent dat wij deze week een nieuwe nummer 1 hebben. En het heeft eigenlijk te maken met een film die uit is komt. Meest recentelijk. Want het is namelijk de titelsong van die film. En de film heet Toy Story 5. Voor de mensen die een miljoen hebben, dan weten zij al wie de nieuwe nummer 1 is. Ja, voor de mensen die nog net Toy Story 5 hebben gezien en de titelsong hebben gehad. Ja, die krijgen nou te horen dat de nieuwe nummer 1 van deze week is. En ze doet het voor de tweede keer in één klap bovenin te staan sinds dat ik de lijst bijhoor van de Hot Country Songs. Taylor Swift krijgt weer een volledig nummer 1 plak te pakken binnen de eerste weken. Mooi, het titelsong I Knew It, I Knew You. Dit is de nieuwe nummer 1 van deze week en krijg hem dus ik deze week volledig te horen. Ja, de titelsong van Toy Story 4. Ik kreeg wel wat ding te jaren dat het een hele leuke film is. Ik voor de jeugd, maar ik voor de ouderen die graag het vierde deel ik wil zien, is het een aanrieder om het hinder te gaan. Maar ja, wij gaan de titelsong volledig draaien deze week. Of in ieder geval, je hoort. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, is de nieuwe nummer 1 van deze week.

0: De probeer het er in een koffiemolken te vinden. Ja. Big X the Plug featuring Shabuzi, my home. En ja, hij zit er. Hij is hem al voen?
1: Nee.
0: Nee.
1: Ik heb nog niks voen. Ik weet net dat het wel wat is.
0: Nou ja, ik zie die gaas neem mooi.
1: Want zo, we hebben ik dat naai, hè? Naai koffietapparaat.
0: Ja.
1: Ik denk dat de bliksem troffen.
0: Nee, dit wie al vervangen voordat de bliksem insloeg.
1: Oh, okay.
0: Maar het was net de bliksem van gister.
1: Oké.
0: Okay. Wie ja. Alleen een paar weken hebben rond, dus.
1: Dat is altijd goed. Mooi, maar dat ik nooit verwacht van Taylor Swift. Dat je in één klap op nummer 1 binnenkomt is.
0: Nou ja, ze had het eerder die.
1: Ja, dat zou je dus doen, maar wat voor nummer wie dat? Ik heb al een werk van Taylor Swift.
0: Ja, dat wie toen ze eigenlijk alle albums die zij jeder hier uitbracht, onder haar eigen, dus de Taylor Swift versions uitbracht. Daar is toen ik een nummer volledig op eerste plak terugkwam. Ik weet net meer welke het weer, want het is alweer, ik denk al eens een twijfeling dat dat is gebeurd. Dus,
1: Nou, ik mag ze graag hier, dus...
0: Maar ja, nou heeft ze dus de titelsong van Toy Story 5 te pakken.
1: Ja, ik moet die film ook zien. Dus, komt goed.
0: Nou, prima.
1: Ja. Jullie zijn naar Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg. We gaan even naar een leuk nummer van Roy Rivers en Dolly Parton. Die heeft erin, Niels?
0: Ja.
1: Ja, want...
0: Ik heb zelfs de schijf, heb ik ook klaarstaan.
1: Oh, dat is helemaal mooi. Maar hier is even een verhaaltje bij. Want er zijn vier nummers van hetzelfde op een cd. En er is één, de eerste, dat is een radioversie.
0: Ja, nee, daar heeft een single, daar heeft een albumversie. Wat ken ik? De meeste litte mooi jongen.
1: Ken ik?
0: Of was het ook graag mooi jongen, elkaar roken?
1: Die mogelijkheid is er ik en er nog één.
0: Ja, hi mom, it's me.
1: Oh ja, dat is mijn nummer dan.
0: Ja. Hey, maar de eerste draaien, dat is de single, of de single editie, de albumversie. En was mooiste mooi jongen, als elkaar roken.
1: Nou, dan met de
0: oké, misschien van die jongen bij de tent in Wiekel.
1: Nee, dat begin ik maar niet, maar dan word ik helemaal populair.
0: Oh.
1: Vanwege net zo'n jongen kennen. Maar in ieder geval, dit is Roy Rivers en Dolly Parton. Maar thank God, I'm a country boy. En dan uit de Turboscape, die is van Laura Lien. Komt uit België, boy. Singer-songwriter, die dacht dat heel goed. Maar ja, ze had... Dat nummer, Jan, het ze degen ticht. Dat is jammer, want het nummer heet met gesloten ogen.

0: Dit is prachtig nummer van Laura Lynn uit België. Mooi met gesloten ogen. Nou, ik denk dat ze er een hele klui woon hier. Als zij de eigen ticht hier en ik verdraaide mijn stem, dat ze dan wist, nou, dat is Anne van den Berg. Ik denk dat ze dan hele klui woon hier.
1: Toch wel.
0: Ja, wel.
1: Had ze die wel eens een keer in ticht, jongen?
0: Nee, maar ik had ik nog niet in ticht, jongen.
1: Dus dan kerst zelf ik dan. Ja. Met gesloten ogen.
0: Ja, dan kan ik ze een keer bellen met gesloten. Kijk je ook als stem herkennen. Hey, dat is ook wel leuk in hier. Nou, oké, ik zal even zien wat er in mijn agenda staat. Want ik heb een war agenda, was het zo was. Maar er is onder oren in Lemmer is een leuke band. In de Cubeskist. En dat is het ecologisch kringloopcentrum. Oh, daar ben ik juist naar geweest. En er is vanmiddag tussen 12 en 14, stiet hier. Een band die heet, het een mooie Friese naam, Hinstewaad. En dat is een band mooie Schotse en Ierse folkmuziek, lusterlieten en het repertoire van de Dubliners. Nou, hoe mooi is dat? Dus, mocht je naar de Cubeskist even gaan om even te zien hoe het er al heen luidt, dan is dat dus ik muziek. Dat zit er ongeveer in het midden. En ja, daar kom ik bij mensen op uit. De meesten, als ze weten dat er ik muziek is, dan kan het wel eens dubbel sub-drock worden. Dus even zien in Piaam, daar is Jon ik wat. Ja, om 7:15 en 9 morgen om jouw tolven. Dat treedt op Club Klassiek. En dat is midzomernachtconcert door dit muziekensemble. En dat is klassiek. Dus dat is Jon 7:15 en 9 morgen om jouw tolven. Nou, dat is heel bijzonder en heel mooi. We gaan gauw naar de muziek daar. Van de zangeres die ben het in Noorwegen. Hoe is het mogelijk al? Want ze komen overal bij. Heidi Hawk.
1: Ik heb er net zo'n vorige week.
0: Heb je net zo'n?
1: Nee, ik ben naar Noorwegen. Dus, ja. Dus zo is het. Maar ik heb er net zo'n.
0: Nee, maar ik weet ik net wat voor plakkers ze winnen. Nee, maar hij staat direct op een radio, jet, want hij staat een Noorse radio. Denk ik.
1: Nou ja, ik heb wel wat Noorse radio, jet, maar ja, dan is gewoon de normale popmuziek van de wereld. Mooie Noorse presentatie.
0: Ja, oké.
1: Maar ja, dat komt omdat mijn broer nou wennen, dus die moet goede taal leren. Ja. Maar ja, leuke muziek, ja, in Noorwegen.
0: Oh ja, maar deze zangeres, je bent fan van die. Ik was een stuk of 5 zoals ze deze vonden. Ze gaat best. Heidi Hawk. Ja, ze komt vanmiddag met het nummer I Am Gonna Be a Country Girl Again. En daarna hebben de band uit Den Haag omstreken. Ik weet niet precies wat ze waren, maar ik weet wel dat ze Rough and Tumble hitten. En na je album, daarvan litten wij hier het nummer Let's Shine Tonight. Nou, dat komt helemaal klaar. Want het shined nou al vanwege het mooie waar. Dus dat komt vannacht. Ik word goed. Eerst Heidi Hawk.

0: En er is hele mooie muziek van Rough and Tumble. Den Haren omstreken. Let's shine tonight. Nou, ze shine hier super van jouw Spotify hier. in de studio. Je bij Radio Spanbrus. Jongen, leuke muziek. En dat mooi bij graag. Hoor Niels, hè? Leuke muziek. En dit is echt een rock and roll. En dat klopt ook wel mooi. De namen van dit programma. Country folk en rock and roll. Alle soorten komt voorbij in dit programma. Ik heb eerst een meideling van Jon, want er is het Frisk Jeugd van Varen Orkest. Is Jon in de klink in Koudum om 8 uur en oeren. En die heeft meewerking van leuke artiesten zoals Gerbe Douwstra, Iris Kroes en Maaike Wildershoven. En kaarten die kan je bestellen via fjfo.nl/kaarten. Dus daar kan je kaarten komen van Jon in de klink in Koudum bij het Frisk Jeugd van Varen Orkest. Dat je dat en vanmorgen kan ik wel even wat daarover vertellen. Want 21 juni ben we dan. Dan is er een bijzondere kerkdienst om 10 uur op camping De Jaden in Sleet. En na die dienst, ze hebben er koffie en dergelijke. En dan kan je even erover napraten gaan. En voor elk gezin is een ontdenken. En je staat bij, komt allen en laat u verrassen. Nou, dat zoek ik, zei ze, ja. Dus dat komt helemaal goed. En snijdt de jongen is er een zangdienst in de kerk van Wikkel. En dominee Jan de Boer, ieder even een organist is Gerrit Past. En er is meewerking van een koor. En dat koor dat heet Fox Grazia. Weet je precies waar hij komt en wat hij precies doet, weet ik niet. Dus ik zou zeggen, een liedje verrassen en net stinnen en erheen. Ben je nou leuke muziek? Want dat heeft Niels Keus. En Niels die denkt, oh ja, het is mijn beurt en wat muckutziekje.
1: Nou, dat valt best mooi, hè? Dat valt best mooi. Ja, ik vind altijd wel wat in mijn Grette collectie aan muziek. En in ieder geval de duo Brooks en Dunn.
0: Oh ja, die ken ik wel.
1: Ja, ze zijn nog steeds actief mooi muziek bezig. Zie je nou rond hier ik natuurlijk nog een CMA award won. Ja. Dus ik denk dat we die maar weer eens even draaien met hun welbekende Boots, Scoots en Boogie.
0: Ja, dit nummer ken ik.
1: Ja.
0: Hoe oud ben je trouwens momenteel? Die zit ik al haast 80 hier. of nee, die huis leeft niet wel. Niels, of de meeste hier leeft niet. Ja, die moet zeker wel dik in de zand toch zitten. Want die bent toch al lang bezig. Of heb ik dat mis?
1: Laten we er eens eventjes bij pakken. Er is het internet wiet altijd over wat te vinden.
0: Ja.
1: Brooks en Dunn, een Amerikaanse singer-songwriter duo in de countermuziek. Brooks en Dunn debuteerden als Brooks en Dunn in 1991.
0: Oh. Oh, dan ben je dus met jongen.
1: Tussen 1992 en 2006 heeft ze elk jaar, behalve in 2000, de Vocal Duo Award van de Country Music Association won, de CMA's.
0: Ja.
1: In 1994 won ze ik CMA Album of the Year. En tot nauta het duo Country Music Association's Awards ontvangen. Ja, dan gaan we eens even zien. Hoe oud binnen de heren wel net? Nou, de ene, Ronnie Dunn. Die is geboren in Texas op 1 juni 1953.
0: Alsjeblieft.
1: En Kix Brook, die is in Louisiana geboren op 12 mei 1954.
0: Nou.
1: Dus iedereen heeft een rekkenmachine erbij.
0: Ja. Dan zit ze draaien voor jou de zand aan de beurt.
1: Ja. Maar ze zijn nog steeds bezig en ze maakt nog steeds muziek. Dus we doen dus Boot, Scooting Boogie. Ja. En erachteraan durven een tribute naar Gert Brooks.
0: Altijd goed.
1: En dit komt terug de Australische zanger Morgan Evans. Die is momenteel bezig. Die hier in de WWC is een hype om het nummer dat zij akoestisch doen bij een radioprogramma. En dat bevolgt ze goed. Dus ze zijn nu on tour met een nieuw album. En ze spelen nou dit nummer ik live op op hun tour, omdat de Savolle zelfs Gert Brooks het reageert op hun van Gin het alsjeblieft uitbreng. Maar het klinkt heel erg leuk. Dus we beginnen Gert Brooks tribute. Ain't going down till the sun comes up. Dat is een welbekende van Gert Brooks. Die gaan we erachteraan draaien. Nou, dus Brooks and Dunn, my boot scooting boogie.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boeteland. Het is Jochen Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer, zei Van den Brink.
2: Asielvergunningen worden verstrekt omdat mensen leven in een gebied van oorlog. Als die oorlog er niet meer is, dan hoort er ook weer terugkeer naar de plek te gaan waar de oorlog voorbij is.
1: In Nederland zitten nog veel Syriërs in de asielprocedure. En daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd als secretaris-generaal bij de EEAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ollongren start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Zij noemt Ollongren een grote aanwinst. De oud-minister van Defensie is nu nog mensenrechtengezant bij de EU. De voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Jutberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van de Sportarbitrage CAS heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Door de droogte geldt in vrijwel heel Nederland een verhoogd risico op natuurbranden. Er is door 21 van de 25 veiligheidsregio's opgeschaald. De waarschuwing geldt alleen niet in het noorden en in het noorden van Limburg. Het weer, vanavond blijft het nog lang warmer dan 30 graden. De komende nacht daalt de temperatuur, maar niet lager dan 18 tot 22 graden. Morgen wordt opnieuw een zonnige en hete dag. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 26 tot 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.

0: luisteraars, zal ik van harte welkom bij deel 2 van Country, Folk en Rock'n'Roll. Je bij deze stewarder Radio Spanberg. En wij starten met een leuke zangeres die heet Martina McBride. En dit is een van haar hits, My Baby Loves Me. Ja, hele mooie muziek om mee te beginnen. En ik krijg even een zin op schrouwt en die luidt als volgt. Thuis, onderwijs en op het wetter. Jij vanmiddag naar deze muziek en jou vielen jou beter. Nou, hoe leuk is dat nou weer? En is Niels hier net verder rond.
1: Wij komst ook maar elke keer mooi die wie zien, mooi.
0: Oh, samen, dat shit met de binnen. Ik denk, ach, kijk ik wel even wat met de waan of zo. Of vanmorgen kijk ik even wat op Facebook zetten.
1: Ja, de music is hot of zoiets.
0: Our music is hot.
1: Nou, ik zie hem voorbij komen, ja.
0: Ja, dat is even een suggestie, nooit mooi waar.
1: Nou, het warme waar. Zal we het hem maar even
0: ophullen? Nou, mooie waar.
1: Het warme waar. Ja.
0: Maar in ieder geval, ze hebben het altijd weer op reageerd. Dat is ik wel leuk. Nou, wat hebben we een beetje? We hebben dus leuke muziek met hen, artiesten. En we hebben wat info. Komt helemaal goed. We gaan verder met de band Savannah. Die is de correcte die in soort theaters wist. Want zijn theatertournee heeft ze dient. Vaak ik met Dick van Alten. Maar ze vinden je nou even alleenig. En die heeft een leuk nummer op cd zetten. Wat meer zingen. Maar deze die hebben eruit hele My Reputation. Ja, met hem eens even naar jaren. Dan nog even naar een nieuwe zangeres. Carly Pierce. Ze komt uit Kentucky. Ze is een singer-songwriter. En ze is een jongte. Mijn hele soort orenmensen, dat zeg ik al. Wat awards woont. En dit is een van haar nieuwe nummers. En die heet Truck on Fire. Nou, ik denk, ik raad ze ervan uit de schroeg. Want ik denk, die moet even van Radio Spanberg. Dus Niels, toch eens opzacht. En ook die doel, die letten wij hier. Noi Savannah.

0: her? Ja, dit is hele mooie muziek van Carly Pearce en Truck on Fire. En die komt van, ik meen het, de Genevieve. Ik ben helemaal terug geïmponeerd. Want ze shot me hier vrij streng om Lustra's. En daarop ben ik in de war aan het denken. Ik dacht dat nee weer met dit nummer. Dat dateert uit 2024. En de nijste van haar, die heet nou I Can Have Him. Dat is de nijste. Maar in ieder geval, dit is wel hele fraaie muziek. Jullie zijn een country folk en rock and roll hier bij Radio Spanbrug. Dat van de klok van 3 uur en nooit draaien. Dan hebben we weer andere programma's, waaronder Friese muziek. En 4 uur hebben we die Duitse slager rond Lederhosen parade. En 5 uur hebben we andere muziek. En 6 uur enzovoort, enzovoort. Dat zit heel soort ik wel op internet, radiospanbrug.nl. En het bloedspand bij Radio Spanbrug, zo kunnen we dat wel even stellen. Maar ik heb even een oude week alvast, want dan is de zondag 20 juni... en is er de Gaasterlandse Heuvelenwandeltocht. En die is voor de 10e keer. Nou, dat zou zeker wel wat, aparts bij zijn, neem ik gewoon. Er zijn 3 afstanden. De eerste is 10,4 kilometer, de tweede is 15 kilometer en de derde is 25 kilometer. Mooi. Dan moet je zelf weten waar je erin wil. Wil je meer informatie hebben, dat kan. Moet je even zien op internet wandeleningaasterland.nl of info@wandeleningaasterland.nl of... Ik heb een telefoonnummer voor jou en die mocht ik wel zeggen. En dat is 06 30 63 61 14. En de afstand die worden met kleur aangegeven. En 25 kilometer, dat is een gele kleur. 15 kilometer is een roze kleur. En blauw, dat is de kleur van 10,4 kilometer. En de start en finish... Dat is bij de voetbalkantine van voetbalvereniging Bakhuizen. Dus even opschrijven, start en finish, voetbalkantine bij VV Bakhuizen. Voetbalvereniging Bakhuizen komt helemaal goed. Dan zoek nog even, er zijn flint hier, zijn er 1000 deelnemers. Nou, wat verwacht je nou? 1500, ja? Dat kan ook wel, maar het mooie waar, kan er wel wat meer bij. Want ja, dan word ik steeds populairder. Hè?
1: En, oh, dus dat is ik mooi.
0: Als ik ken, dan moet ik hem heel rap de zon heel. Oh. Dan moet ik wel heen. Nee, ik moet even zien wat voor tijd we starten. Want dat heb ik nog net even gezien. Want zo dan, ik zou het zo erin kennen. Maar ik moet net niet in conflict komen zitten met het programma wat ik doe. Oh, ik vind je nog een.
1: Oh, dat
0: ben ik wandel- en fietstochten rond je Haarig. En dat is ik wel leuk. En dat begint eigenlijk online. Want info kan je vinden op rondjeharig.nl. Nou, dat is helemaal mooi. Wandel- en fietstochten. Misschien kan je dat bij Bakhuizen. Ik wil even een beetje meer nadenken gaan van... nou, in alleen rennen, waar kan ik fietsen?
1: Ja, alles is mogelijk. Alles is mogelijk.
0: Ja, en de vrijwilligers binnen de taal. Ik bedoel, die kennen wel even...
1: Ja, dan kan ik langs de kant steen mooie waterpunten eventueel.
0: Oh, dat
1: het bloed warm van de wieken.
0: Ja, het bloed zeker warm. Ja, nou ja. Met misschien dat het echt nu nog warm is. Vast net zo warm als nou, denk ik. Want het is nou... Het is hier regel over de 30 graden.
1: Ja, ben je binnen staat wel buiten de... Nou, zoals tot een mooi vreet. Nou ja, het wordt
0: dan 28.
1: 30 op woonsje, vreet 30, 28 op tonsje.
0: Oh ja?
1: 28 op tiesje, dus...
0: Oh.
1: Ja, ik heb mijn vakantie verkeerd gepland.
0: Nee, dat had goed gepland. Dat had goed gepland, wat is er nou in het west?
1: Nee, dat is hier. Hier nog even in een wat betere kjeld rondom dan ik 30 tropisch.
0: Ja. Nou, we gaan even naar die keuzeindustrie.
1: Ja.
0: En dan zouden we eens even wat voor keuze gaan stoppen.
1: Nou, ik tocht eerst maar eens eventjes. Nou ja, het is warm. Nou, s'nachts is natuurlijk ik warm.
0: Ja.
1: En ik denk, we gaan eens even nooit artiesten uit de provincie Wooi.
0: Oh jee.
1: Ja. We gaan eerst even luisteren naar Green Tosk. Want die had het namelijk over simmernacht. Nou ja, die simmernachten van... Ja, voor Juster hopelijk net nog een keer. Dat ging wel heel erg neet.
0: Ja.
1: Ik heb heel aardig wat Brutsen takking zoen bij de cerken van Thierry Gaas. Daar loon al aardig wat takken over de groen. En bij mijn ouders wie er ik een grote tak uit de beam voor dus ja, overal eerder wordt natuurlijk wel wat schade van Juster.
0: Ja, ja, ja.
1: Zelfs de oranje vlaggen bij mij in de buurt, die loon al op de groen. Terug de Hudewien.
0: Oh.
1: Ja, het ging niet, hè, in jouw reek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar in het bos ging het ook niet. Want ja, als er naar het hoofdpaard, Juster... Nou, dat lijkt beside mijn bladen en takken en dat spul.
1: Oké. Okay. Ja. Nou ja, in ieder geval hopelijk een beetje mooi krintusk, een wat positievere simmernacht. En daarachter gewoon geven we nou, ja, No Saint, die had het door Only One Cowboy. Maar eerst, wat ik al zei, krintusk. En hopelijk mooi wat betere simmernachten dan we nou hebben gehad.

0: Hele mooie muziek van No Saint. Ze heet de artiest. Officiële naam is Sipke Visser. En ik ben het titel even kwijt, moet ik even zien.
1: Only One Cowboy.
0: Only One Cowboy, juist yep. Precies. En welke cowboy dat het precies is, ik denk dat het zelf.
1: Zelf
0: is. Ja. Oké. Dan jij dan in dat clear. Jullie zijn de country folk en rock'n'roll. Je bij Radio Spanburg. Bent ontvangen in de regiobalk op de 96.4 FM. Regio Heerenveen, de 106.0 FM. En all over the world op radiospanburg.nl. Dus je kan overal kan je naar ons luisteren. Zelfs op een boot. Nou, hoe mooi is dat?
1: Doe maar.
0: En de boot zinkt net in je stroom.
1: Valt ja, hing het er wel van nou wat voor muziek en dat mensen hun werk begint te slingeren.
0: Ja, ja dan, het is net te laat, maar dan komt het klaar. En ik net op een kano luisteren, want dat het in de weg gaat, dan kan
1: nou, we kennen wel even een snelle bolken draaien van links naar rechts. Dus hoe volle mensen hier mooi door op het wetter. Dan kan je precies zien, nou, die binnen wat luisteren.
0: Ja, dat is ik hier, ja. Nou ja, oké, we zijn het waar. Nou, dan ben dan heel zo, dit er wel.
1: Nou, het wie in ieder geval van de morgen al behoorlijk drokken richting het slet en mijn markt van het slet. Ja. Dus, ja.
0: En zonder uit, spannend man, Jeddik.
1: Nou ja, daarom zit ik zo eventjes van links naar rechts. Dan kennen ze vast voorbereiden van die jongen om zo'n uur.
0: Ja. We gaan even naar een zangeres uit Amerika bij en die heet Sherry Lynn. Singer-songwriter, weet ze precies waar ik kom, weet ik niet. Want dat staat er gewoon achter in verzameld CD. En ze hebben zien, het nummer heet What a Day to Shake a Heartache. Mooi, nou zouden we dat eens in belusteren. En dan gaan we naar Ierland, daar ben je onder woorden The High Kings. Ja, dus ik was een leuke band en die hebben het over Irish Pop Song. Nou, dat zou mij zijn benaaien, want zo goed ken ik deze band ik niet, de High Kings. Maar ik kwam iets voorbij, volgens mij weer een beetje op Facebook. Ik denk, dat
1: ik heb ik al eens wat van hun voorbij zien komen op social media.
0: Ja, ja. Zo doe ik al.
1: Ja.
0: Nou, ik kwam het oude onder de week, kwam ik tegen zien. En die lak me zou...
1: Maar dan kwam ik meer in deels terug.

0: je nummer de Irish Roll. Dat gaat echt door het Ierland. Oh, en dan stond ze echt op een cliff, ergens op een Ierse punt bij een cliff. Wel een mooie clip. Dus ik heb ze wel voorbij zien komen, maar ik ken ze ik net.
1: Nee, nou, die Irish Pub song die draaien we eerst maar, die zit ik boven aan. Of zoet de meest belusteren wijze.
0: Geen idee, we gingen gewoon lekker die draaien aan.
1: Ja, doe dat maar. Maar eerst Sherry Lynn.

0: Ja, terecht applaus voor de High Kings uit Ierland, waar je de Irish Pub song. Nou, dat is weer heel aanstekelijke muziek. Zat bij dat hier van Jem. En die komen in Bochum, zouden ze toch.
1: Ja, daar zou erop dus buiten Dutch Touring van aan. Daar wil ik wel even live zijn. Dus ja, ik ben even een ziek in West. En ja, testbezijnde in Nederland. Ja, moest helaas naar Bochum in Duitsland in het zeggen. Op toontje 12 november. Ja, dan denk je hem. Waar loopt het nou, Bochum? Nou, in de buurt van Dortmund. Krek voorbij Essen. En dan in het zuiden van Bochum staat dan de Zegge. En dat is een theaterpodium. Wij zijn komen te spelen in.
0: Oh, nou.
1: Op toontje 12 november, om 8 uur, jongens.
0: Oh jee, dat is een verkeerde jongen, een hekdamje.
1: Nou, neemt het dan het mooi en dus via video. Op video houden staan.
0: Met maar even zien hoe we dat even.
1: Of het duimje in die zelf.
0: Dat ken ik.
1: Ja, trouwens, ja, ken ik ook om.
0: Ja, dat kennen we zeker even. Mooi, we beginnen even naar een hit van Kenny Rogers. Ja, echt de klassieker dat Kenny Rogers begon. Maar de first edition. Want die CD die heb ik namelijk. Ik dat weer de allereerste CD van Kenny Rogers in de first edition. En die is dadelijk ik al een knijter van een hit. Mooi. Maar dit is één van die hits. En dat is Lucille. Dan gaan we naar Tara Jennings. En die komt uit Missouri. Boy. En ja, die is op een paard. I'm on the run. Of ja, ze is snel op een paard. Let me het zo maar even zeggen. Maar ja, eerst gaan we hier naar, of luisteren naar Kenny Rogers.

0: Muziek van Tara Jennings. En het valt ook wel wat mij dat ze onder hun is. Ja? Dat nummer heet was ze. I'm onder hun. Maar ze had rustig ons jongen geweest. Dus het voelt wel een lids beetje mij. Dat ze op haar run is. Ik heb eerst even een mooie deeling. Voor maand en midden kan je naar Ries. Naar de theater doen. Tussen trein en vijven. Minder midzimmerklanken. Muziekfestival met diverse koren en orkesten. En dat is zowel op klassieke meet of op het popmeet. Nou, hoe mooi is dat? Dus mooi verschil. Misschien dus ik was wat te geren dat het pop en klassiek trommelker is. Nou, dat deed ik heel mooi. Dus 2 uur lang. Leuke muziek, ik zou zeggen, net stenen en erin. Het is toch prachtig waar. Nou, kan je buiten mooi genieten van mooie muziek. Wat hebben wij meer? Want ik zag ik even in, dat is ik, monieren dat, in het Papagenohuis in Lemmer. Hele woorden kwartettenkoor. Oh, dat zong taaltje mooi. Dus stuur je mooi voor ons tegen Niels. Wat denk je ervan? Wist je dat wel het kwartettenkoor in Papagenohuis optreden zou?
1: Nee, ik zie Gaaltje net zo vaak meer. Dus,
0: Nee, ze is ook vakantie, wist hè?
1: Oh, ze is ook ja.
0: Ja, ik ben net even tussen het wissel.
1: Nou ja, maar
0: ik denk je eigenlijk ervan.
1: Hij hing het er van nou, ik steeds zing een vrouwkantje, of steeds moest vrouw naar te kooien, en dat is iets van rond.
0: Ja, maar ik denk dat het een lange rij wordt.
1: Een lange rij?
0: Ja, want het is vrij groot daar, hè?
1: Ja, dat is het. Ik moet naar even komen. Ja. Het is maar een kwartet, dus je bent maar mooi vrouwen.
0: Ja, ze heet dus daar, maar het kan worden groter.
1: Oh.
0: Het kan worden wel groter.
1: Oh, ja. Ja, een kwartet is vrouwen.
0: Ja. Dat is echt kwartet. Nee, maar ik denk dat we er wel 20, 25 bij zijn bij het koor.
1: Ja.
0: Kwartettenkoor heet dat.
1: Oké. Okay.
0: Misschien ben ik wel aan het kwartet in Wils. Zou ik nou wel kennen?
1: Ja, we kennen even appen.
0: Ik heb vanmorgen een oudje gehad, maar ze heeft net antwoorden.
1: Oh.
0: Dus misschien is het een oefenje.
1: Ah, dat zou ik best kennen. Als ze zit nou stiekem mooi te luisteren. Kunnen we altijd even zien, maar we hebben spelkaart mooi in mijn kwartet.
0: Dan krijgen ze zelf wel een reactie. Maar
1: die telefoon die gaat vanzelf wel.
0: Ja, dus als ze in 11 woorden manier, dan ben ze dus een lemmer in het Papagenohuis. Zeker even hinnen. Niels, we gaan even naar die keus.
1: Ja.
0: Want ik ben benijd. Wat voor smaak is het nou? Ik heb hier een nieuwe band ontdekt.
1: Ja.
0: En misschien was er daar wat van draaien? Of zou je het... No,
1: nee, ik ging eventjes naar de Zuid-Afrikaanse kant.
0: Oh, dat is ik heel goed.
1: Ja, want hij is momenteel weer in Nederland.
0: Ja, Stefan Jansen.
1: Ja, en morgen te midden. Moet je hem wel even een berichtje sturen via Facebook. Helaas dan wel. Is er een thuisconcert in Vegelingsoord van Stefan Jansen.
0: Oh.
1: Ja, en dan denk je, wie moeten we dan een berichtje sturen? Nou, stuur dan
0: Henk
1: even. Juist, dan mag je hem even een persoonlijk berichtje sturen naar Henk. Hopelijk eerder nog plak, in ieder geval. Maar in ieder geval morgen een beetje. En dan moet ik even een woord erbij hebben. Van nou, jouw vertrein tot aan jouw vervieven. Dat er dus een tuinconcert in Vegelingsoord. Het is €15 pp. En neem dan wel even een eigen tuinstoel mooi. Want het wordt wat leuk. Hij gaat een beetje zien het verhaal aan het vertellen onder zijn muziek. En misschien dat er dan ik wel over spelen. Ik wil dit nummer. Amsterdam.
0: Oké.
1: Okay. Ja, nee, ja. Hij had een nummer maken
0: Amsterdam.
1: En omdat we dat een mooie plak vonden. En volgens mij er dit hier er weer even heen wist. Mooi zien vrouw.
0: Oké. Okay.
1: Ja, die is ik mooi natuurlijk. Dus we gaan dan even het nummer Amsterdam draaien van Stefan Jansen. En daarachter gewoon dan Blue even in de sferen van Zuid-Afrika. En dat doen we maar. Demi Limor.
0: Ah ja, Demi Limor.
1: Ja, Limor wil ik wel weer eens eventjes draaien. Ja. Die zong de Queen of Hearts. De koningin van harten. De hartenvrouw, wat hij altijd zegt in spelkaarten. Maar nou ja, dan geven we waarom nooit kwartet. Vrouwen, vrouwen. Maar dat is dus de Queen. De koningin van de harten. Demi Limor, die draaien we erachter gewoon. Noi, Stefan Jansen en Amsterdam.

0: Ja, radicaal Laurent zat bij dat jenje met de Queen of Heart van de Zuid-Afrikaanse zanger Demi Lee Moore. Komt hij trouwens, ik ben in Amsterdam, wist je dat tegen Niels?
1: Nee.
0: Nee, want ze nee, de van Pierre Riveron is er geweest, nou ze maar van mij wegkomen. Want
1: ja, ik heb geen idee. Dat waren al een boek terug, een speciale boeker in die het is nu Zuid-Afrika en ja. Nederland te hellen, maar ik ken er nog niks van yet. Vanuit mijn vertrouwde bron die dat een beetje bijhoort.
0: We kennen net even een concert waar mooie Steven Jansen. Hoe ligt het dat?
1: Nou ja, die komt nou al haast elke keer in Nederland. Terug in zijn tour, Europa Tour Manager Henk.
0: Nou precies, en kan Demi Lee Moore er af en toe ook net bij?
1: Nou, geen idee. Ik denk dat hij een eigen boeker, Europese boeker heeft.
0: Ja, ik denk dat het meer
1: bij Henk, die is door een vreugde trusteer van was mijn boeker in de Benelux wijze.
0: Ja.
1: Nou, dat doet hij.
0: Ja, dat is prima. Prima. Mooi, ik zorg even naar de tijd. We hebben nog één nummer te gaan. Dat vult een dadelijk een nijen. Maar ik bedank je eerst even voor het luisteren. En wens je een heel mooi weekend daar. Nou, de radio op Spanberen. Dan komt het helemaal goed. Niels, bedankt voor de
1: mooi
0: praten en techniek. En verder van de rest. Ik even uiteraard 4 en 5 juli. Dan ben er namelijk visserijdagen in Stavoren.
1: Dus daar is een visje, Helen.
0: Ja, onder woorden. Ja, en ik denk
1: die ze gek van hebben.
0: Ja, Thomas, je 3 juli, dan is er in ieder geval een optreden van Chantecoor de Pijers, jongens. En die is een heel goed koor. Dus het is zelfs
1: dan moet je volgende week wel je muziek van ze draaien.
0: Ja. Ook net weer, zou ik er even in je...
1: Ik lijk opschroeven in een briefje.
0: Ja, nou, je krijgt een heel grote brief. Dus dat komt helemaal goed. We draaien de nijste van zangeres Gabrielle Massa. Ja, juist eruit kom. Jood bij de radio Spanberg. Serfleddert, zei het, haar nieuwe nummer. En het is een beetje op een oorlog manier. Maar was zo goed dat wij ze direct draaien gaan. En misschien gebeurt er wat meer, maar in ieder geval dit nummer, Jerio. En verder, goed weekend en ont horen keer.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Minister Berendsen sprak daar onder andere over wederopbouw van het land.
2: En de afspraken die we vandaag gemaakt hebben is dat we structureel gaan samenwerken. Het gaat om woningbouw, het gaat om economische ontwikkeling. Op het gebied van landbouw willen ze graag van onze expertise gebruik maken.
1: Asielminister Van den Brink was ook aanwezig. Het gesprek met de nieuwe machthebbers in Syrië ging ook over het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. 33 Franse mannen die een heftige kinderpornovideo hadden gedownload, moeten mogelijk jaren de cel in. Ook hangt hen een boete van tienduizenden euro's boven het hoofd. De video is gemaakt door een inmiddels veroordeelde pedofiel uit Australië. Hij martelde onder andere twee tieners en een baby. President Pavel mag van het Tsjechische Constitutioneel Hof mee naar de NAVO-top in Turkije. De regering, onder leiding van premier Babiš, wilde Pavel niet opnemen in de Tsjechische delegatie, maar is nu door het hof teruggefloten. Babiš en Pavel zijn politieke tegenstanders. De pro-westerse oud-generaal Pavel wil meer investeringen in defensie, terwijl Babiš het geld in andere zaken wil steken. En ook zijn ze het oneens over de steun aan Oekraïne. Babiš' regering heeft die steun afgeschaald. Sporters die meedoen met de Olympische Spelen krijgen een hoger bedrag uitgekeerd. De bijdrage gaat van bijna $9.000 naar $10.000. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité besloten. Alle sporters die meedoen krijgen het geld, ongeacht hun prestaties. Het is een tegemoetkoming voor de opofferingen van de Olympiërs, zegt het IOC. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf de winterspelen van begin dit jaar. Bij elke Spelen komen zo'n 14.000 atleten in aanmerking voor de bijdrage. Het weer, vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen wordt opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het dan 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder heet. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Daar bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur. Radio Spannenburg.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Een hoge kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van den Brink van Asiel en Migratie en minister van Buitenlandse Zaken Berendsen spraken in Damascus onder meer met president Shara over de wederopbouw van het land. Nederland hoopt dat veel Syrische vluchtelingen vrijwillig terugkeren. Maar ook ging het over het mogelijk maken van gedwongen terugkeer. In Nederland zitten nog veel Syriërs in asielprocedures. Maar doordat de oorlog in Syrië is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Daarom wil Nederland nieuwe afspraken, zei Van den Brink. Het kabinet wil meer gedetineerden overdag met een enkelband buiten de gevangenis laten werken. 'S Avonds moeten ze dan weer terug zijn om in de cel te slapen. Dat is onderdeel van een plan tegen de overvolle gevangenissen en het personeelstekort. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie denkt verder aan minder begeleiding voor kortgestraften bij hun terugkeer in de samenleving. Mocht het plan te weinig effect hebben, dan kunnen bepaalde gevangenen nog eerder worden vrijgelaten. Nu al worden sommige gedetineerden 2 weken eerder naar huis gestuurd. Mogelijk wordt dat 4 weken eerder. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Voetbalclub Lazio uit Rome moet de Zweedse voetbalster Maja Göthberg een schadevergoeding van bijna 70.000 euro betalen. Lazio verlengde haar contract niet nadat ze had verteld dat ze zwanger was. Het Hof van Sportarbitrage, CAS, heeft bepaald dat dat niet mocht. De uitspraak wordt gezien als een mijlpaal voor de rechten van zwangere voetbalsters. Het weer. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. En in het noorden is het met 28 graden wat minder heet. Dit was het NOS Journaal.

eigenlijk zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur. Radio Spannenburg.

vanmiddend in de Vlonders. Weggestoken tussen de sperrebossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groeteren dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huils kunnen worden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met het potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden ze de wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

Even. En de jorn ging voorbij. En ze wierd zij 29. En ze kwam een keer van de messen alleen tussen de velden op een welen. En hij zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij door tenen. En hij zei, wijfeken. Ik zie je, heren. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij is al goed geluisterd. En binst, dat is hem een toddig af. Schettig is hij, met haar gat.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Venlo aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. Dat gebeurde vorige week. In de nacht van donderdag op vrijdag werden de vrouwen afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is gedaald, meldt Bloomberg. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Een kabinetsdelegatie heeft Syrië bezocht. Vicepremier Van der Brink en minister Berendsen spraken daar onder meer over de wederopbouw en het mogelijk maken van de gedwongen terugkeer van vluchtelingen. In Nederland zitten nog veel Syriërs in een asielprocedure, maar doordat de oorlog is afgelopen, leidt dat vaak niet meer tot een verblijfsvergunning. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Qatar is laatste geworden en kan naar huis. Ook vannacht wordt er nog gevoetbald. Op dit moment beginnen ook de wedstrijd tussen Haiti en Marokko en Brazilië en Schotland. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar een graad of 17 in het noorden en 23 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en heet. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. De eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is geen biljonair meer. Hij verwierf die status nog geen 2 weken geleden, maar zijn vermogen is inmiddels gedaald. Volgens de Financial Times is Musks bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald en is daarmee ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Dat betekent allerminst dat Musk nu op een houtje moet bijten. Hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld. Oud-minister Kajsa Ollongren krijgt een topfunctie bij de Europese Unie. Ze is benoemd tot secretaris-generaal bij de EAAS. Dat is de dienst die banden onderhoudt met landen buiten de EU. De dienst houdt zich onder meer bezig met de samenwerking met de NAVO en de steun aan Oekraïne. Ze start op 1 september en komt te werken direct onder EU-buitenlandschef Callas. Op het WK voetbal zijn Zwitserland en Canada door naar de 16e finale. In een onderling duel wonnen de Zwitsers met 2-1, waardoor zij groep B wonnen voor Canada. Bosnië-Herzegovina won in de andere wedstrijd met 3-1 van Qatar en eindigt op de 3e plaats. Bosnië gaat mogelijk ook nog door naar de knock-outfase als het bij de beste 8 nummers 3 van de groepsfase eindigt. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. In de loop van de dag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. Dit was het NOS Journaal.

lekkere zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht.